0: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

iets aan de hand? Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De gevonden botten bij de Roggebotse Bos in Dronten zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. En bureau Halt heeft een eigen loket bij de zomerkermis in Almere. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even kijken hoe het op de weg is. Nog geen files of vertragingen. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A27 bij Almere. Richting Hilversum, hectometerpaal 112,4.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege vrijdagochtend, de 21ste augustus. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat goed, het is weer bijna weekend, hè.
4: Ja, ben je er aan toe?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. Dit is mijn tweede dag in de week van het werken. Dus ik mag echt niet klagen. Het
4: kunnen heftige dagen zijn geweest, hè?
1: Ja. Nee, met jou is het nooit heftig, toch?
4: Nou. Daar denken ze thuis wel eens anders over. Hè?
1: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
4: Maar
1: bij mij valt het alles mee, hoor, met jou. Dus dat gaat helemaal goed.
4: Oh, gelukkig.
1: Hoe is het met jou?
4: Ja, lekker. Ja, wel toe aan weekend, hoor.
1: Ja?
4: Ja, toch wel. Ja, ik heb wel een volledige werkweek op zich.
1: Oh, jij wel gewoon, ja. Zeg maar fulltime. Ja.
4: Goed, zeg, zometeen in het nieuws hebben we het over de Dakota. Hè. Na bijna 16 jaar keert hij dat vliegtuig dat gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje terug naar het Aviodroom in Lelystad. En onze verslaggever die is daarbij. Hij zit nu hier nog bij ons in de studio. En hij gaat je zo vertellen wat er staat te gebeuren vandaag. Is wel spannend.
1: Ja, en het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog 1 jaar van kracht. En daar hoor je zo de burgemeester over.

0: Madonna was dat met Like a Virgin. Het is 6:08.
1: Jarenlang had hij een glansrol bij Soldaat van Oranje, de musical. Ruim 15 jaar stond hij op het toneel. Hebben we het over een acteur? Nee, we hebben het over het vliegtuig dat als decorstuk werd gebruikt. Het gaat om een Dakota uit het jaar 1937.
0: Ja, nu de musical gestopt is, gaat het vliegtuig dus weer terug naar huis, naar het Luchtvaartmuseum Averdroom in Lelystad. En vanochtend vroeg is het transport van de vliegtuigromp vanuit Katwijk vertrokken. En zometeen komt hij dus dan aan bij het Averdroom. Verslaggever Mark Bakker, die gaat er naartoe. Ja. Is nu nog hier in de studio. Goedemorgen, Mark.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben net even wezen kijken, maar nu is er nog even geen activiteit daar, maar ja, deze ochtend, vroeg in de ochtend, wordt het konvooi exceptioneel, zoals het zo mooi heet, daar wel verwacht. Gisteren ben ik even in Katwijk aan Zee geweest. Daar heb ik het vliegtuig even kunnen bewonderen. Het is helemaal gedemonteerd, want ja, als het helemaal vol ornaat, laat ik het zo zeggen, met vleugels eraan en dergelijke, mm-hmm, dan kan hij niet over de weg worden vervoerd.
1: Dan is hij veel te breed.
2: Dan is hij veel te groot, veel te breed. En nu is hij al wel aan de brede kant, want misschien weet je het wel, dit is het tweede toestel wat ze dus bij de musical hebben gebruikt.
1: Ja.
2: Het eerste toestel, daar ging het al mis. Op de A44 destijds hebben ze verkeerde berekeningen gemaakt.
1: Kwam klem te zitten, toch?
2: Nou ja, precies. Kwam klem te zitten, reed tegen een brug aan met flink veel schade. Ja.
0: En flink veel snelheid ook, toch nog?
2: Ja, dat ging met 80 kilometer per uur toen. Dus ja. En ik denk dat dit konvooi best wel langzaam rijdt. Ze gaan er wel wat enige uren over doen om hier te komen. En
1: om een uurtje of 10 horen we je weer.
2: Ja, maar 10 uur is wel een bijzonder tijdstip. Oh. Want dan verwachten ze dat ze hem ook al in elkaar gezet hebben bij het Aviodroom. Moet even kijken of we dat gaan redden. Maar dat schijnt nog wel redelijk snel te kunnen.
1: Ja, of dat zijn mensen die bepaalde meubels heel snel ook in elkaar kunnen zetten.
0: Die kennen heel veel bouwpakketten, denk ik.
2: Nou, maar je noemt het woord bouwpakket, maar dat is het toestel ook. Zo heb ik het ook wel zelf gezien. Het zijn gewoon losse onderdelen. De vleugels, die kun je met bouten en moeren gewoon losmaken en dan demonteren.
1: Zou mij zelfs lukken.
2: Nou, bij wijze van spreken, het is alleen een beetje zwaar. Je hebt wel een hijskraan nodig. Maar wat ik gisteren heb gezien is dat de motoren, die zijn dat onderdeel, dat is losgehaald. De vleugels zijn losgehaald. Alle andere kleine onderdelen, zoals de wielen, die zijn ook losgehaald.
0: En die zitten nu allemaal op verschillende vrachtwagens dan ook?
2: Ik denk dat ze met drie vrachtwagens gaan rijden. Want de vleugels, heb ik gezien, zaten gisteren op één vrachtwagen. Nou, de romp zit op één vrachtwagen. En het onderstel met de motoren en de wielen zit ook op een vrachtwagen.
1: Okay.
2: En zo komen ze deze kant op.
1: Maar je zegt gaan rijden. Zijn ze al onderweg, weet je dat?
2: Dat heb ik niet begrepen, nog niet gehoord. Maar dat was wel het plan dat ze dat zouden doen. En ik denk wel dat als ze niet zouden zijn gegaan, hadden ze ons wel een berichtje gegeven, denk ik.
1: Ja, jou zeker, natuurlijk.
0: Ja. Dus een beetje wachten op de pakjesboot, heb ik het idee.
1: Dat gevoel.
2: Ja, maar het idee was wel van, ze gaan 's nachts rijden, juist omdat het een konvooi exceptioneel is. Ja. Een konvooi dat niet zo snel kan rijden, wat op de snelweg 2 rijstroken dus inneemt. Ja, daar gaat het verkeer hinder van hebben. Dus dat moeten ze niet nog na 6 uur gaan doen.
0: En als het dan straks inderdaad aankomt hier in Lelystad, dan zeg je, dan is het heel snel in elkaar gezet.
2: Dat is wel de bedoeling, dus dat gaan we zien of het gaat lukken.
1: Maar ja, goed, ze zijn er nog niet, dus ze zitten nog ergens op de snelweg.
2: Ja, dus ik ga nu zometeen weer terug, want gelukkig, de Aviodroom, het zijn bijna onze buren hier bij Omroep Flevoland. Ja. Dus zodra we er zijn, gaan we het zeker melden.
1: Oké, nou Mark, dan horen we straks van je.
2: Uitstekend.

0: Mooie plaat van Bente. Je hoorde 3, 2, 1.
1: Op de zomerkermis in Almere is deze week bureau Halt voor het eerst aanwezig. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die over de schreef gaan, kunnen kiezen. Een boete en daarmee een strafblad of een traject bij Halt.
0: Even kijken. In een busje kan meteen het eerste gesprek gevoerd worden. Lara Six van het bureau Halt vertelt dat ze vaker op plekken staan waar veel jongeren zijn.
2: Wij sluiten met Haltloketten aan op evenementen. Om jongeren die het hier leuk willen hebben, maar toch de fout ingaan, te kunnen spreken, bewust te kunnen maken en een tweede kans te kunnen bieden.
3: Want wat moet een jongere doen om hier met jullie de bus in te moeten?
2: We hopen natuurlijk dat jongeren dat niet doen. Maar stel dat jongeren onder groepsdruk of iets anders, bijvoorbeeld alcohol voor handen hebben, een blikje bier vasthouden, dan kunnen ze staande gehouden worden door een BOA. En dan krijgen ze een keuze, wordt het of een boete of wordt het de haltinterventie. Kiezen ze voor de haltinterventie, dan komen ze bij mijn collega's in het haltloket.
3: Ja. En wat gebeurt er dan in het haltloket?
2: Ja. Er wordt een kort intakegesprek met de jongeren gehouden. De ouders worden geïnformeerd. Er kan ook een gesprek mee gevoerd worden. Daar wordt gevraagd van wat is de situatie, wat is er gebeurd. Er wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten wanneer dit gedrag doorzet. Maar ook wat ze kunnen verwachten van de haltinterventie. En dan wordt er duidelijk gemaakt hoe dat op korte termijn ingepland wordt.
3: Silas Vinken, jij bent jeugdboa hier in Almere. Specifiek voor de jongeren dus?
4: Ja, specifiek voor de jeugd, ja. En dan specifiek voor Almere Buitenhout. Maar vandaag met de kermis zijn we allemaal ter plaatse hier in het centrum.
3: Is het druk vandaag op de kermis?
4: Vandaag wel. Gisteren was het rustiger. Vandaag is het echt op zich van, ja, als het vergelijkt met gisteren wel lekker wat drukker, ja.
3: Waar let je dan op als je hier als boa rondloopt?
4: Of wij kopjes herkennen. Dus of ik mijn jeugd dan weer buiten herken. Of wij met collega's of jongens herkennen om in gesprek mee te gaan. Of er overtredingen zijn waar we op kunnen doorpakken. Dat soort dingetjes eigenlijk.
3: Je herkent de jongeren echt uit je eigen wijk?
4: Ja, zeker. Dat is echt onze taak. Het is ook heel handig als wij onze jeugd ook herkennen. Want we hebben een makkelijke aanspreekpunt. En dan zien we ook wel een beetje waar de problemen liggen.
3: Ja. Bureau Halt staat hier dan vandaag voor het eerst op zo'n kermis. Is dat belangrijk?
4: Ja, het is een pilot, maar ja, ik vind het zelf belangrijk. Wij vinden de samenwerking met Halt heel fijn. Nu een specifieke sessie voor de kermis, dus het is voor ons wel een vooruitgang.
3: Jongens, hoe oud zijn jullie?
5: 16.
6: Bij 17.
3: Ja, dus jullie zouden in aanmerking kunnen komen voor een gesprek met bureau Halt. Als je iets zou doen op deze kermis, wat niet de bedoeling is. Wat vinden jullie daarvan?
6: Ja, ik vind het eigenlijk wat beter, want als je aanraken komt met politie, blijf je naam ook in het systeem samen zitten. Dat is wat ik denk dan.
5: Ja. Ik vind het goed, want politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau Halt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
7: Ja, ik vind het gewoon prima, omdat ja, inderdaad, mensen van mijn leeftijd doen best wel stoer. Heel vaak. Dus ja, het is gewoon prima.
3: Ben je wel eens in aanraking geweest met de politie?
7: Nee.
3: Heel goed, hou je zo.
7: Ja, ik ben best wel aardig. Ik hoef niet met de politie in gesprek te komen.
1: Ja, had ik ook gezegd, ja.
0: Ja, ik ook, ja.
1: Ja, je hoeft niet altijd eerlijk te zijn, hè?
0: Nee, dat zou ik zeker niet altijd als het zoiets gevraagd wordt.
1: En zeker niet tegen verslaggever Ruben Den Harder.
0: Inderdaad.

0: Joan, Armor Trading hoor je met Rosie. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, dan gaan we naar Den Haag, want het Mauritshuis wordt verbouwd. En daarom gaat het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het gaat naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar heel erg populair, weet correspondent Anoma van der Veren.
2: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Nou, ze moeten er daar ook best wel snel bij zijn, want vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel alweer terug in Den Haag.
0: Een korte vakantie.
1: Ja, even een leuk uitstapje.
0: Precies. Ajax die heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion, met een hoofdrol voor invaller Tolu.
3: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken. In Sion wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
0: FC Twente moet volgende week nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabach. De Tukkers moeten winnen om Europees actief te kunnen blijven.
1: Nou, dan nog even wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag. Dan heb ik hier de Telegraaf. Echt de Telegraafkop Zandvoort zindert. Ja, ik vind hem wel mooi.
0: Ja, nou, zeker waar.
1: Voor het laatst natuurlijk, hè, de Formule 1 daar. Ja.
0: Toch jammer, hè?
1: Ja, vind ik eigenlijk ook wel.
0: Vond altijd wel de legendarische races. Altijd wel heel veel sfeer.
1: Ja, en een mooie baan.
0: En een mooie baan, ja.
1: Zo in de duinen. Maar goed, daar was natuurlijk ook wel kritiek op. En de organisatie heeft natuurlijk besloten van, ja jongens, we stoppen ermee. Ja, ook omdat het aantal bezoekers toch wel wat terugliep. Mm. Ja, als je natuurlijk 2-3 keer bent geweest, ja dan...
0: Dan ken je misschien zoiets van, ken je het puntje wel. En het wordt ook, volgens mij wordt Formule 1 ook iets minder populair alweer in Nederland. Merk ik om me heen. Maar ik weet niet of dat zo is. Dat is gewoon mijn mening, zeg maar.
1: Wat ik wel hoor is... want er wordt wel voorspeld dat het e-racen... Hè, dus het met elektrische auto's racen echt wel een ding gaat worden. Dat dat in opkomst is.
0: Ja.
1: Ja, kijk, de echte Formule 1-liefhebbers, die gaan daar niet staan.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dat denk ik ook niet. En ook nog in het AD. Het AD komt met begin jong met fietslessen. Dat is er al gequote. Leer een kind zo snel mogelijk fietsen. Die oproep doet Veilig Verkeer Nederland aan het begin van het nieuwe schooljaar. Want ze zien namelijk 8e groepers op het verkeersexamen die niet eens een eigen fiets hebben. Pakweg 200.000 kinderen die gaan deze week voor het eerst naar de middelbare school. En bij Veilig Verkeer Nederland maken ze zich dus zorgen over de fietskunsten van de nieuwe brugklassers. Dus dat kopt het AD.
1: Ik zie me nog rennen naast mijn zonen op hun fietsjes.
0: Ja, was dat een mooi moment? Was dat,
1: Ja, ik weet het nog wel heel goed. Ja, nou ja, en zo gaat dat. Want op een gegeven moment denk je, nou, dat lukt wel. Dus dan laat je los. En je hebt me nog wel vast, toch? Ja hoor, dat is dan niet zo. En dan zijn ze heel even boos. Omdat dat ze dachten dat je vast had, maar dat was. Maar het ging goed.
0: Maar ze kunnen het.
1: Ja, zeker.
0: Dus heel belangrijk dat je kan fietsen, denk ik zo. Dat is over een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Portugal the Man was dat met Feel It Still.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In de zoektocht naar de vermiste drontenaar Mark Jaskulski zijn botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. Jaskulski wordt al 2 jaar vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een 42-jarige man uit Oekraïne opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning. Een 23-jarige man uit Zeewolde krijgt 1,5 jaar cel, van 1,5 jaar voorwaardelijk, voor het dealen van drugs. Dat besloot de rechtbank gisteren. Renzo D. verdiende in 2 jaar tijd ongeveer 18.000 euro met de handel in cocaïne. Hij werd eerder al veroordeeld voor drugshandel, waardoor de straf nu hoger uitvalt. Naast de celstraf moet D. ook zich melden bij de reclassering en een agressiebehandeling ondergaan. Bureau Halt heeft een eigen loket bij de zomerkermis in Almere. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die rottigheid uithalen kunnen daar meteen worden aangemeld. Ze krijgen dan de keuze tussen een boete of een halttraject. Bij een boete krijgen ze dan een strafblad en bij een halttraject niet. Verschillende jongeren in Almere vinden het een goed idee.
2: Ja, ik vind het eigenlijk wat beter, want als je aanraken komt met politie, blijf je naam ook in het systeem samen zitten. Dat is wat ik denk dan.
3: Ja. Ik vind het goed, want politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met het bureau Halt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
0: Tijdens de eerste uren van de kermis was er nog geen overtreding gemeld. Vergelijkbare loketten in Emmen, Zoetermeer en Alphen aan de Rijn die werken volgens Halt naar tevredenheid. Ontwikkelaars met nieuwbouwplannen in Zeewolde die stroom nodig hebben, wordt gevraagd zich bij de gemeente te melden. Zeewolde wil deze plannen aan netbeheerder Liander voorleggen om te kijken wat er qua elektriciteit mogelijk is. Sinds 1 juli gelden er andere regels voor de verdeling van stroom. Naast bedrijven komen ook andere partijen op een wachtlijst te staan. En Liander bepaalt dan wat er aan stroom geleverd kan worden. Maatschappelijke projecten die krijgen voorrang. En gemeenten kunnen nieuwbouwprojecten voor huizen en scholen vanaf 1 oktober indienen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk op 1 oktober te laten sluiten, zoals was afgesproken. Het COA wil het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat de 300 bewoners nergens anders heen kunnen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Over de oorzaak van de crash en het lot van de inzittenden is nog niets bekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend overwegend droog met ruimte voor zonnige perioden. Er komen ook dikke stapelwolken tot ontwikkeling en vervolgens trekt er in de loop van de middag een buienlijn over de provincie heen. Daarbij is kans op onweer, hagel en mogelijk komt het ook tot forse windvlagen. Naarmate deze buienlijn verder wegtrekt naar het zuidoosten, draait de wind naar het noordwesten en onder invloed van een meest matige wind uit de noordwestelijke richting stijgt de temperatuur naar zo'n 18 of 19 graden.
6: Geen files, geen vertragingen, dus dat is lekker. Lekker doorrijden. Een flitser is gemeld op de A27 bij Almere, richting Hilversum bij hectometerpaal 112,3. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog een jaar van kracht. Daar hoor je zo meteen de burgemeester over.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Harry Styles hoorde je met American Girls.
1: Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog een jaar van kracht. Volgens burgemeester Hein van der Loo zijn ernstige incidenten afgenomen.
0: Of dat door het verbod komt, is na een half jaar nog moeilijk vast te stellen.
2: De ernstige incidenten die we toen zagen, bijvoorbeeld vechtpartijen, maar ook drugshandel, intimidatie was er ook veel, dat zien we stukken minder.
3: Het samenscholingsverbod geldt sinds februari. Sindsdien sprak de politie ruim 100 mensen aan. 56 van hen volgden een aanwijzing om te vertrekken niet op en kregen een boete. 2 mensen werden aangehouden. Ondanks de verbetering kiest de burgemeester er toch voor om het verbod te verlengen.
2: Ik vind een half jaar echt te kort om goed te beoordelen of het nou en hoe het gewerkt heeft. Nogmaals, de inzichten, de bevindingen zijn bemoedigend, zijn positief. Maar het mag, moet echt nog wel wat langer, ook omdat het nog niet weg is.
3: Maar het beeld dat het centrum rustiger is geworden, wordt op straat niet door iedereen herkend.
4: Ik denk dat niemand het echt boeit.
3: Niemand boeit het?
4: Ja, dat denk ik eigenlijk. Want zoals, ik heb veel mensen gezien die gewoon in groepen lopen.
5: Sinds dat verbod heb ik niet echt meer groepjes gezien. Dus op zich zou ik kunnen zeggen dat het wel iets veiliger aanvoelt, ja.
6: Eigenlijk helemaal niks. Vooral ook, ik werk hier ook. En bijvoorbeeld als ik dan de koopavond werk, dan zie ik ook nog heel veel groepjes en er wordt ook niks aan gedaan.
3: Overigens betekent het samenscholingsverbod niet dat groepen jongeren niet meer bij elkaar mogen komen.
2: Jongens en meiden, alsjeblieft, kom naar dit centrum. Jullie mogen hier zijn. Jullie mogen hier ook in groepen zijn. Alleen, we zagen overlast. We zagen vervelende incidenten. Echt ook vechtpartijen. En dat wil ik niet meer zien. Dus als iedereen zich gedraagt, heel graag heel veel mensen en ook groepen.
3: Toch is er ook kritiek op die aanpak. Amnesty International noemde het verbod bij de invoering vergaand en zorgelijk. En waarschuwde onder meer voor etnisch profileren. En op straat vragen mensen zich af of zo'n maatregel wel dé oplossing is voor de problemen in het centrum.
4: Het gaat ook mis om de jongeren en niet echt om de volwassenen. Maar ja, je ziet dat volwassenen kunnen ook in groepen lopen. Maar ja, ze moeten per se de jongeren hebben.
6: Ik vraag me heel erg af wat er zeg maar verder aan gedaan wordt aan zeg maar het probleem waarom jongeren misschien zich zo gaan gedragen hier in de stad juist.
3: Voorlopig blijft het verbod staan. Maar die einddatum van augustus volgend jaar staat volgens de burgemeester niet vast.
2: Ik vind dat we echt vinger aan de pols moeten blijven houden als we echt zeggen van nou, de situatie is zodanig anders dat het ook echt weer verantwoord is om deze maatregel los te laten, dan ben ik de eerste die dat doet.
1: En dat zei burgemeester Hein van der Loo van Almere. Verslaggever Tom Rog die sprak.

0: Vanessa Paradise met Be My Baby.
1: Ja, na bijna 16 jaar is hij terug. De Dakota die gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje.
0: Ja, terug. Dan bedoel je natuurlijk het Aviodroom in Lelystad. Die hadden hem een tijdje uitgeleend. Na een tijdje, dat is bijna 15 jaar geweest. Verslaggever Mark Bakker die is daar bij het Aviodroom. En Mark, hij is aangekomen, toch?
2: Ja, de vrachtwagens met daarop dus de onderdelen van deze Dakota, die zijn hier al op het terrein van het Aviodroom. Het transport vanaf Katwijk aan Zee, waar dus dit bij Soldaat van Oranje werd gebruikt. Ja, dat ging voorspoedig. En we kijken hier dus, we zien hier al ja, de romp staan, keurig nog op een trailer. Hierachter een aanhanger, een vrachtwagen met de vleugels. En daarvoor de derde trailer en daar zitten de motoren op. Nou, dat staat hier dus allemaal gewoon klaar om dus in elkaar gezet te worden. Dat gaat deze ochtend gebeuren. Ik heb net even een van de technici gesproken en die zegt, ach ja, we hebben daar heel veel ervaring in. Dus dit is eigenlijk min of meer een fluitje van een cent. Dus dat is best wel heel snel geregeld. En een van die technici, die kan ik dadelijk ook nog gaan spreken. Die gaat vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat. Ik ben ook even benieuwd waar dit toestel precies komt te staan hier op het Aviodroom. Want we staan hier nou gewoon hier op een soort grote parkeerplaats. Hier kan je even tijdelijk een heel groot transport dus neerzetten. En ja, dan gaat het dus zometeen gebeuren. En de weersomstandigheden zijn best wel heel goed. Want als ik hier naar boven kijk, ja, het is nagenoeg hier onbewolkt. Wat lichte sluierbewolking zie ik hier hangen. En de verte nog wel wat andere wolken. Maar als het dan ook nog even droog blijft, met een temperatuur van nu, pak weg, wat zal het zijn? 12, 13 graden, het is niet eens zo heel erg warm, maar ook helemaal niet zo heel erg koud. Dan is het natuurlijk prima om hier door te werken. En hier bij de motoren, daar zie ik al dat mensen bezig zijn om de transportbanden los te halen. Dat is natuurlijk ook nodig om straks dus de boel dus er vanaf te gaan takelen. Maar goed, deze Dakota, die wordt hier dus in elkaar gezet. En hoe dat gaat gebeuren en wat er allemaal gaat gebeuren, daarover later meer.
1: Oké, en Mark, jij zegt ik ga nog een van de technici spreken. Wat ik wel heel graag zou willen weten, of jij misschien een van de moertjes of boutjes mee mag aandraaien. Want dan kun jij zeggen, ik heb nog meegeholpen.
2: Dat is waar. Nou ja, dat is goed. Maar laten we even wat dichterbij gaan staan. Want dan wil ik even zien of het grote bouten of moeren zijn. Want hier bij dit deel van de motoren en waar ook dus het onderstel is, zie ik wel hele grote gaten. Maar misschien het een van deze heren dat weet hoor. Zijn dit hele grote bouten of moeren? Weet u dat, meneer? Oh, dan moet ik die meneer hebben. Oh ja. Ja, oké. Ik moet even hier staan. Zijn het grote bouten of moeren?
3: Welke bedoelt u?
2: Nou ja, ik krijg de vraag van, goh, zou je zelf ook een moertje kunnen aandraaien? Maar ja, dan vraag ik me af, hoe groot is dat allemaal?
3: Nou ja, je ziet hier de vleugels. Dat zijn die ronde dingen aan de zijkant. Daar zitten er 250 in. Ja. En dan heb je bovenop zitten er een stuk of 20 moeren. Dus het valt wel mee. Ja.
2: U bent een kenner, dat is leuk. Want na 7 uur wil ik u wel even wat uitgebreider spreken over wat hier dus allemaal gaat gebeuren. Maar het transport ging voorspoedig, hè? Dat kunt u wel bevestigen.
3: Ja, ja, ja. We hebben mooi weer, het is snel. Dus we waren mooi op tijd.
2: Mooi op tijd. Goed, ja. Nou, we gaan zien hoe snel dit gaat, maar ja, het vliegtuig is weer terug en het wordt zeker ook voor de bouwers een mooie dag om dit toestel weer in elkaar te zetten.
1: Ja, want Mark, weet je hoe lang ze onderweg zijn geweest bij de transport?
2: Ja, hoe lang bent u onderweg geweest, weet u dat?
3: Ze gingen 4:30 weg volgens mij. Dus 4:30 tot, ze waren om 6:00 hier.
2: Ja.
3: Dus dat ging best snel.
2: Dat ging best snel.
3: Ja, ja. Met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
2: Nee.
3: Wij deden er gisteren een uur over, dus...
2: Een uur?
3: Ja, met een busje.
2: Moet je nagaan. Gisteren toen ik met de auto ging, deed ik bijna 1,5 uur over om naar Katwijk te gaan. Maar ja, dan heb je ook wel wat meer verkeer natuurlijk. Ja. Dus het transport ging heel voorspoedig.
1: Oké, verslaggever Mark Bakker, dankjewel.

0: onlosmakelijk verbonden met mijn muzieklessen op de middelbare school. Want dit nummer moest ik altijd zingen, altijd aan het begin.
1: Altijd?
0: Ja, nee, we begonnen altijd met dit nummer, ja.
1: Waarom?
0: Ja, weet ik veel.
1: Dan maakte die docent zich er lekker makkelijk vanaf, zeg.
0: Ja, dat is een lekker makkelijk nummer.
1: Ja, dat snap ik, maar je moet toch een beetje voor variaties zorgen?
0: Ja, klopt, ja.
1: En jullie deden het ook braaf?
0: Ja, tuurlijk.
1: Echt serieus?
0: Ja.
1: Nou, ik had na 6 keer gezegd, goh, kunnen ze wat anders gaan doen? Want,
0: ja,
1: okay.
0: Nou, misschien was hij fan van...
1: Ah, ik was altijd een beetje recalcitrant.
0: Ja, ik was heel netjes.
1: Oh ja.
0: Ik heb nooit zo'n uitstuurkaart gekregen.
1: Nee?
0: Nee, nooit.
1: Oh, ik kon mijn hele muur ermee behangen.
0: Ja, dat dacht ik al. Sam Cooke hoorde je. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: We beginnen met Goedenavond Nederland. Daar was minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink. Hij riep eerder zogenoemde weigergemeenten op het matje, omdat zij achterlopen met de uitvoering van de spreidingswet. Nou, die gemeenten moeten op gesprek komen bij het ministerie om uitleg te geven over waarom ze geen of te weinig asielzoekers opvangen.
2: Het gaat uiteindelijk om 109 gemeenten die tot nu toe geen enkele opvang bieden. Dus het zijn nogal wat gemeenten waarmee we het gesprek voeren. En dat proberen we op een goede manier te plannen. Daar zit niet een andere strategie achter, omdat alle gemeentes gewoon op enig moment aan de beurt zijn. En op die manier komen ze allemaal in beeld en gaan we hier een vervolg aan.
3: En doet u die gesprekken zelf?
2: Nee, die 109 gemeenten is net iets te veel. Dus dat wordt door mijn departement worden die gesprekken gevoerd.
1: Net iets te veel, 109. Ja, dat is wel net iets te veel. Ja. Nou, dat zijn ook heel wat liters koffie die ze daar moeten gaan zetten.
0: Zo.
1: Voor al de mensen die langskomen voor de gesprekken. Nou, een van de gemeenten die wel asielzoekers opvangt is Delft. Alexander Pechtold, burgemeester van Delft, heeft begrip voor de tijdsduur van het proces.
4: Dat is een proces wat je ook niet even in een paar weken doet. Dus ik heb niet zoiets van schiet eens op. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is, in tegenstelling tot de vorige kabinet, dat er nu wordt gezegd, alle gemeenten dienen zich daar aan te houden. En ieder kan inderdaad zo zijn eigen reden hebben waarom het wat minder snel of wel gaat.
1: Ja.
4: Maar het is een gezamenlijke opdracht. En dat betekent ook dat gemeenten die wel al meedoen en dat al jaren doen, zoals bijvoorbeeld mijn gemeente, dat die dan ook de steun in de rug voelen.
0: In Nieuwsuur aandacht voor de rechtszaak tegen de website Funcaps. Die verkocht zonder vergunning kalmerings- en verdovingsmiddelen. Het Openbaar Ministerie denkt dat bij die nog 3 personen bewezen kan worden dat zij zijn overleden door middelen die bij Funcaps zijn gekocht. Daarmee komt het aantal sterfgevallen dat verband houdt met Funcaps op 21. Toxicoloog Jan Tietgat legt uit hoe je kunt aantonen of een overlijden is veroorzaakt door een overdosis.
5: Wel, je moet kijken naar de resultaten. Als je als toxicoloog op het einde van de rit 1 stofje vindt in een heel duidelijke overdosis en de afwezigheid van elke andere stof, ja, dan heb je goede argumenten om te zeggen, kijk, het overlijden kan gezien worden in een toxicologische context van overdosis. We zijn altijd heel voorzichtig. U was er niet bij, ik was er niet bij. Daarom zeggen we, het kan gezien worden. Er zijn elementen om dat te veronderstellen.
0: Toch is het volgens Tietgat moeilijk om een overdosis door specifieke stoffen te bewijzen.
5: Als ik praat uit ervaring en de realiteit, in vele gevallen praten we dus over een gecombineerde cocktail van overdosissen, waar dus ook alcohol in het spel is, waar de klassieke drugs eventueel ook zijn ingenomen. Denk aan cocaïne, denk aan speed, denk aan ecstasy. En dan begrijpt u dat het kausaal verband met 1 stofje dat bijvoorbeeld inderdaad bij Funcaps gekocht en geleverd is, dat die bewijswaarde natuurlijk veel minder sterk wordt.
1: Heb jij wel eens een blind date gehad, Roy?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Jij wel?
1: Nee, ik heb wel een keer, dat was in Bergen op Zoom, had ik carnaval gevierd. En dan had ik gezoend met een hele leuke jongen. Maar ja, dan ben je gesminkt en verkleed en alles. En dan gingen we daarna afspreken, maar ik herkende hem niet meer. Dus gesminkt, in die zin was het wel een beetje een blind date.
0: Gesminkt zag je er leuk uit, zeg maar.
1: Ja, nou ja, het was nog wel even leuk daarna. Oh, maar dat was al snel weer afgelopen, inderdaad. Nou ja, vraag is, kun je het slagen

0: Meiden, Mariska Kret is dat. Die vertelde over een experiment. Mensen die elkaar nog nooit hadden gezien, werden tegenover elkaar gezet met een gordijn ertussen. En daarna konden ze elkaar heel kort zien. En die momenten werden nauwkeurig gemonitord met apparatuur.
1: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook die, ja, dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
0: Oh, wauw, wat bijzonder. Volgens Kret waren juist die aspecten cruciaal voor de slagingskans van de date.
1: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van dat fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met Bureau Hout in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Overlast, vervelende incidenten, echt ook vechtpartijen. En dat wil ik niet meer zien.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik denk dat niemand het echt boeit, dat denk ik eigenlijk.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.nl.

0: Ask.nl en start al volgende week maandag.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een flatwoning in Emmeloord is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. En de gevonden botten bij het Roggebotse Bos in Dronten zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
7: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
6: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
8: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
6: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En zometeen in Flevoland is wakker. Na bijna 16 jaar is de Dakota die gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje terug bij het aviodroom in Lelystad. Het transport was 1,5 uur onderweg vanochtend. Dat was best snel.
4: Keurig gedaan, zou ik zeggen. Ja, en het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog 1 jaar van kracht. En daar hoor je zometeen de burgemeester over.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hey, Raymond!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bob Sinclair was dat met Love Generation.
1: Na bijna 16 jaar is de Dakota die gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje terug bij het Aviodroom in Lelystad. Om 4:30 vanochtend vertrok het transport van het historische vliegtuig vanuit Katwijk. En om 6:00 kwam het al aan in Lelystad. Dat was best snel.
0: Dat was zeker snel. En de verslaggever Mark Bakker die is op dit moment bij het Aviodroom. Die staat bij het vliegtuig. Ja, en hij staat er nu. En nu moet hij weer in elkaar gezet worden, hè Mark?
2: Ik kan je vertellen dat ze daar ook al mee bezig zijn met het in elkaar zetten van ja, de losse onderdelen van deze Dakota. Maar ja, eigenlijk is het wel vrij simpel. Hè? Je hebt een romp, je hebt de vleugels, je hebt het onderstel met de motoren. Dat is op 3 verschillende transporten vanuit Katwijk aan Zee naar het Aviodroom in Lelystad gekomen. En hier staat het nu en hier wordt dus nu al gewerkt om dit vliegtuig uit 1937, begrijp ik, weer in elkaar te zetten. Ik ga even praten met Raymond Goosen. U bent hier van Aviodroom. Laten we eerst even over het transport beginnen. Dat ging wel heel goed vanochtend.
3: Ja, we hadden alles mee. Het verkeer, het weer en een goede planning. Dus dat was perfect. Ja,
2: nou, dat is heel mooi. We weten dat het jaren geleden met een ander toestel wel anders is afgelopen. Die kwam tegen een brug aan op de A44. En dat is de reden dat het Aviodroom toen zei van nou, we hebben een Dakota, die stellen we beschikbaar dus voor de musical. Maar na bijna 16 jaar komt die weer terug. Hoe voelt dat voor jullie?
3: Ja, een soort kind wat weer thuis komt. Een heel oud kind natuurlijk. Maar correct, hij is uit 44.
2: Op 44?
3: Dus hij is iets jonger nog. Ja. Maar het is heel bijzonder. Zeker omdat 4 miljoen mensen nu dat vliegtuig bij Musical hebben gezien. En nu staat hij weer bij Aviodroom. Ja, dat is voor ons heel, heel speciaal.
2: Ja, dat kan misschien juist voor jullie wel een trekpleister zijn.
3: Jazeker. Nou, we hebben natuurlijk heel veel mooie vliegtuigen. Maar deze hoort daar zeker bij. Ja. Dus we gaan weer zorgen dat hij straks heel mooi bij staat.
2: Nou, dat gaan we zeker zien. Maar wat gebeurt er nu op dit moment? Want ik zie dat het onderstel met de wielen en ook de motoren, dat hangt nu in 2 takels. Wat gaat er nu gebeuren?
3: Ze halen deze nu van de trailer af. Dan komen de banden er weer onder. Dan zetten ze hem helemaal horizontaal. En als dat kan, dan kan de romp er ook heel langzaam mooi op zakken. Dus, en daarnaast is hij weer mobiel, dus dan kunnen we alle kanten op.
2: Ja, precies. En nou, de vleugels die liggen op een trailer hierachter. Maar het grappige is, ik zie matrassen tussen die vleugels liggen. Ja. Daar is wel iets bijzonders over te vertellen, begrijp ik.
3: Ja, we hebben daar goede ervaringen mee met het verleden. En dus we hebben hier een interne oproep gedaan. En we hebben 235 vrijwilligers. Ja, daar kwamen weer 7 oude matrassen voor. Ja, die hebben perfect nut. Je ziet ze liggen en het werkt perfect.
2: Ja, maar die matrassen bieden wat dat betreft goede bescherming voor de vleugels.
3: Ja, je kan er niet alleen lekker op liggen, maar de vleugels die hebben een goede reis erop gehad.
2: Dus eigenlijk gewoon bewaren, want bij een volgend transport zouden ze wel weer gebruikt kunnen worden.
3: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen.
2: Ja. Goed. Nou, en als we dan even helemaal weer terug andere kant op kijken, dan zien we daar ook nog de romp achter op een vrachtwagen. Ja, die staat nog even wat verder weg hier op dit terrein. Alhoewel, alles staat wel redelijk bij elkaar. Maar wanneer is eigenlijk alles klaar? Denken jullie dat deze Dakota weer gemonteerd is?
3: Nou ja, we hebben nog wel wat werk. Hij stond natuurlijk bij Katwijk, dat is dicht bij zee. Daar heb je een zoutklimaat, dus dat heeft wel wat gevolgen op het vliegtuig. Dus met alle vrijwilligers die we hebben er ongeveer 55 technische vrijwilligers. Die gaan zorgen dat het vliegtuig weer in perfecte staat is en dat hier mooi te zien is.
2: Ja, maar ik had al een tijdstip gehoord van 10:00. Ik weet niet of het klopt, of dat haalbaar is.
3: Ja, 10:00 staat hier denk ik wel in elkaar. Ja. Gezien de kennis van gisteren moet dat wel lukken.
2: Maar is dat zo makkelijk?
3: Nou ja, met goede mensen en goed materieel is eigenlijk alles makkelijk. Ja. Maar het is te doen. Het moet wel even passen en meten altijd. Maar we hebben goed vertrouwen dat gaat goed komen.
2: Maar heeft dat misschien ook te maken met de manier waarop het toestel destijds gebouwd is? Dat het misschien daardoor makkelijker te monteren en demonteren is?
3: Ja, vliegtuigen in die tijd heel anders in elkaar dan moderne vliegtuigen. Die gaan nooit uit elkaar. En even voor transport werden deze wel eens uit elkaar gehaald. En er werd een keer een vleugel vervangen. Dat is daar heel normaal.
2: Ja. Nou, we zien ook hier mensen aan het werk, geconcentreerd. Het zijn wel professionals, hè, die toch wel hier dit vliegtuig weer in elkaar gaan zetten.
3: Ja, een mooie mix. Een paar medewerkers, een vrijwilliger erbij. En natuurlijk van het transportbedrijf. En mensen met veel ervaring. Zijn mensen zelfs eerder van vakantie gekomen om dit transport te kunnen doen.
2: Ja, we staan lekker buiten. Moeten we het nog over het weer gaan hebben?
3: Nou ja, we hebben heel mooi weer zelfs vandaag. En mooi weer om naar het museum te gaan, zou ik zeggen. Dus kom maar kijken.
2: Ja, mag het publiek komen kijken straks?
3: Jazeker. Ja, vanaf 10:00 zijn we open. Dus je kan van alle kanten meekijken. Dus geen probleem. Ja,
2: maar daar zit hij al in elkaar.
3: Dan zijn we al heel eind, ja. Maar dan zie je wel een vliegtuig wat heel redelijk uniek is. Oh, sorry. Ja,
2: u moet even zwaaien. Er komt even een Vespa. Daar hebben we nog niet zoveel zin in. Goed, leuk. Ik ga u later wel weer spreken. Nou ja, goed. Wat we nu zien, het onderstel met de motoren hangt nu aan twee takels. En dat draait nu een kwartslag, zie ik. Dat wordt dan misschien langzaam hier neergezet. Nou, dit is het eerste onderdeel dat nu van een aanhanger is getakeld. De vleugels volgen nog, de romp volgen nog. Ja, en dan als het tegen 10 uur is, dan moet dat complete vliegtuig hier toch helemaal weer klaarstaan. En ja, in elkaar gezet zijn. Ze hebben er mooie weer bij. Dus kortom, een leuke klus hier te klaren. Maar 10 uur is wel een tijdstip waar we even aan gaan denken of het dan ook klaar is.
1: Ja, en heb jij het geregeld, Mark? Want ik vroeg je eerder, misschien mag jij ook nog een van de moeren of boutjes aandraaien?
2: Nou, ik kan je wel vertellen, er zijn hier veiligheidsmaatregelen. Dat geldt ook hier, want ja, mensen die nu meekijken, die zien ook dat we even stilstaan. We komen niet te dichtbij. Het heeft ook simpelweg met veiligheid te maken. Je ziet hier ook mensen met gele pakken aan. Ze hebben ook veiligheidshelmen op. Dat is nou eenmaal zoals het ook hoort te gaan. Ja, veiligheidsschoenen heb ik niet aan. Ik heb geen veiligheidskleding aan. Ik heb geen helm op. Dus dat schroefje even erin drukken en aandraaien, ja, dat zal helaas niet gaan, maar we kunnen ze wel van heel dichtbij zo meteen laten zien, want we hebben een goede lens op onze camera.
1: Goed zo. Verslaggever Mark Bakker, die blijft daar dus de hele ochtend bij het Aviodroom in Lelystad.
0: Ja, en of het een beetje mooi weer is om zo meteen ook even een kijkje te gaan nemen als jij zelf thuis zit, dat hoor je zo meteen bij Weerplaza. Die gaat het ons zo meteen bijpraten. Shannon Spryber hoor je nu met Great Expectation.

0: Ja, prachtig toch? Shanna Spyro hoorde je met Great Expectation.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Berend van Straat. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is best oké weer op dit moment, toch?
2: Zeker, ja. Het is nu nog droog en brede opklaringen. Dus de zon die schijnt eigenlijk volop. Wel nog een beetje aan de frisse kant hier inderdaad. Temperaturen net boven de 12 graden. Maar er komt wel wat wisselvalligheid aan vandaag, zeker. Want we krijgen te maken met meerdere buien die in de loop van de ochtend al over Flevoland gaan trekken. En hier en daar kunnen dat best pittige exemplaren zijn. Ook aan het begin van de middag is dat nog het geval. Dus zeker ook de festivalgangers natuurlijk op Lowlands. Die doen er goed aan om nog even de poncho mee te nemen voordat het festival gaat beginnen vanmiddag. Temperatuur ook enigszins aan de koele kant nog, met 19 graden. Als het even droog is, maar tijdens een stevige bui kan de temperatuur dalen naar een graad of 15. Dus echt wel een koele en wisselvallige dag vandaag.
0: Wordt het ook een beetje bibberen vannacht in de tent voor de Lowlands-gangers?
2: Het gaat wel flink afkoelen, ja. Ik denk eigenlijk een beetje vergelijkbaar als afgelopen nacht. Vanavond, of eigenlijk in de loop van de middag, gaat het wel wat droger worden. Vanavond ziet het dan best wel aangenaam uit. Temperaturen zo rond een graad of 16. En komende nacht kan er dan weer een buitje voorkomen. Maar ook flink wat.

0: gevoel is het morgen ook echt nog wel aan de frisse kant. Dus wederom ja, toch wel een frisse festivaldag op het Lowlands terrein. Zondag verloopt dan de hele dag droog en kan de temperatuur met een graad of 20 ietsjes hoger uitvallen. Dus dat ziet er dan best aangenaam uit.
1: Dat is dan best oké. Okay. Ja, en na het weekend?
0: Na het weekend gaat de temperatuur weer wat verder oplopen. Dat merken we op maandag al, want de wind gaat draaien naar het oosten. En op grotere hoogte zien we dat vanuit Zuid-Europa weer wat warmere lucht wordt aangevoerd. En het levert elke dag weer wat hogere temperaturen op. Zo wordt het maandag een graad of 22, dinsdag 23 en woensdag waarschijnlijk gewoon weer zomers warm. Met ruim 25 graden in de provincie. Helemaal droog gaan we het niet houden, althans maandag nog wel. Maar vanaf dinsdag stijgt de kans op buien weer. En die hier en daar misschien zelfs ook weer gepaard kunnen gaan met wat stevige onweersbuien. Vooral vanaf woensdag is dat het geval. Dus dat is weer een volgende situatie die we in de gaten gaan houden. Dus dat droge weertype van de afgelopen weken, dat is inmiddels echt wel achter ons. We zitten in een wat wisselvalliger weerregime, om het zo maar te zeggen. Met ook wat lagere temperaturen. Goed voor de natuur. Misschien wat minder goed nieuws voor al die festivalgangers vandaag op Lowlands. Maar goed, dit is... meer kunnen we niet van maken.
1: Nee, zo is het ook weer. Beren, dankjewel, hè.
0: Doei.
1: Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog een jaar van kracht. Volgens burgemeester Hein van der Loo zijn ernstige incidenten afgenomen.
2: Of dat door het verbod komt, dat is na een half jaar nog moeilijk vast te stellen.
3: De ernstige incidenten die we toen zagen, bijvoorbeeld vechtpartijen, maar ook drugshandel, intimidatie was er ook veel, dat zien we stukken minder.
4: Het samenscholingsverbod geldt sinds februari. Sindsdien sprak de politie ruim 100 mensen aan. 56 van hen volgden een aanwijzing om te vertrekken niet op en kregen een boete. Twee mensen werden aangehouden. Ondanks de verbetering kiest de burgemeester er toch voor om het verbod te verlengen.
3: Ik vind een half jaar echt te kort om goed te beoordelen of het nou en hoe het gewerkt heeft. Nogmaals, de inzichten, de bevindingen zijn bemoedigend, zijn positief. Maar het mag, moet echt nog wel wat langer, ook omdat het nog niet weg is.
4: Maar het beeld dat het centrum rustiger is geworden, wordt op straat niet door iedereen herkend.
5: Ik denk dat niemand het echt boeit.
4: Niemand boeit het?
5: Ja, dat denk ik eigenlijk. Want zoals, ik heb veel mensen gezien die gewoon in groepen lopen.
6: Sinds dat verbod heb ik niet echt meer groepjes gezien. Dus op zich zou ik kunnen zeggen dat het wel iets veiliger aanvoelt, ja.
7: Eigenlijk helemaal niks. Vooral ook, ik werk hier ook. En bijvoorbeeld als ik dan de koopavond werk, dan zie ik ook nog heel veel groepjes en er wordt ook niks aan gedaan.
4: Overigens betekent het samenscholingsverbod niet dat groepen jongeren niet meer bij elkaar mogen komen.
3: Jongens en meiden, alsjeblieft, kom naar dit centrum. Jullie mogen hier zijn. Jullie mogen hier ook in groepen zijn. Alleen, we zagen overlast. We zagen vervelende incidenten. Echt ook vechtpartijen. En dat wil ik niet meer zien. Dus als iedereen zich gedraagt, heel graag heel veel mensen en ook groepen.
4: Toch is er ook kritiek op die aanpak. Amnesty International noemde het verbod bij de invoering vergaand en zorgelijk. En waarschuwde onder meer voor etnisch profileren. En op straat vragen mensen zich af of zo'n maatregel wel dé oplossing is voor de problemen in het centrum.
5: Het gaat ook meestal om de jongeren en niet echt om de volwassenen. Maar ja, je ziet, de volwassenen kunnen ook in groepen lopen. Maar ja, ze moeten per se de jongeren hebben.
7: Ik vraag me heel erg af wat er zeg maar verder aangedaan wordt aan zeg maar het probleem waarom jongeren misschien zich zo gaan gedragen hier in de stad juist.
4: Voorlopig blijft het verbod staan. Maar die einddatum van augustus volgend jaar staat volgens de burgemeester niet vast.
3: Ik vind dat we echt vinger aan de pols moeten blijven houden als we echt zeggen van nou, de situatie is zodanig anders dat het ook echt weer verantwoord is om deze maatregel los te laten. Dan ben ik de eerste die dat doet.
1: Burgemeester Hein van der Loo van Almere. Verslaggever Tom Rogge sprak met hem.
2: Dan de berichten buiten de provincie. In de provincie Groningen is vanochtend een aardbeving geweest. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had die een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Sandeweer. Deze inwoner voelde de beving aankomen.
8: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
2: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. En daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen zijn eigenlijk vrij uitzonderlijk.
1: Oké, en deze was dus 2,8? Ja. Nou, dat was dus een pittige.
2: Flink zwaarder.
1: Nou,
2: ja.
1: Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd. En daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het gaat naar Osaka in Japan.

0: Hij is daar heel erg populair, weet correspondent Anoma van der Veren.
1: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van de schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Vanaf 5 oktober is Meisje met de Parel alweer terug in Den Haag. Dus dat is even een kort uitstapje.
2: Ajax die heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion, met een hoofdrol voor invaller Tolu.
3: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
2: Ja, FC Twente die moet volgende week nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen FC Karabach. De Tukkers moeten winnen om Europees actief te blijven. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Flevoland met het regionieuws.
16: Een flatwoning in Emmeloord is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. Een groot deel van de flat werd ontruimd. Het vuur brak rond 1 uur uit in wooncomplex Emelwaar aan de Revelsand. De bewoner was thuis, maar wist op tijd naar buiten te komen en niemand raakte verder gewond. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Wel liepen naastgelegen woningen rook- en roetschade op. De politie heeft een man aangehouden. Het gaat vermoedelijk om de bewoner. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Na bijna 16 jaar is de Dakota uit de musical Soldaat van Oranje teruggekeerd naar het Aviodroom in Lelystad. De musical in Katwijk is gestopt en het decor is gedemonteerd. En iets na 6 uur in de ochtend kwam het vliegtuig aan en dat was sneller dan gedacht.
17: 4:30 tot, ze waren om 6 uur hier. Dus dat ging best snel. Ja, met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
16: Het Aviodroom stelde het toestel in 2010 beschikbaar na een ongeluk met een andere Dakota op de A44. Oorspronkelijk was het uitlenen voor 2 jaar. Het werden er ruim 15. In de zoektocht naar de vermiste Drontenaar Mark Jaskulski zijn botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. Jaskulski wordt al 2 jaar vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. En in juni werd een 42-jarige man uit Oekraïne opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning. Bureau Halt heeft een eigen loket bij de zomerkermis in Almere. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die rottigheid uithalen kunnen daar zo meteen worden aangemeld. Ze krijgen dan de keuze tussen een boete of een halttraject. Bij een boete krijgen ze een strafblad en bij een halttraject niet. Verschillende jongeren in Almere vinden het loket een goed idee.
18: Ja, ik vind het eigenlijk wat beter. Want als je aanraakt komt met politie, blijf je naam ook in het systeem samen zitten. Dat is wat ik denk dan.
19: Ja. Ik vind het goed, want politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau Halt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
16: Tijdens de eerste uren van de kermis was er nog geen overtreding gemeld. Vergelijkbare loketten in Emmen, Zoetermeer en Alphen aan de Rijn die werken volgens Halt naar tevredenheid.
10: Is ook meteen een reportage hierover, hè?
16: Zeker. Tot zover een overzicht van de berichten uit onze provincie. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zanderweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8... Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau HALT bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met HALT.
1: Goedemorgen. We beginnen de dag nog meest droog in Flevoland. Maar al vrij snel krijgen we te maken met meerdere buien die vanuit het noordwesten worden aangevoerd. Kunnen best pittige exemplaren zijn, want de kans op een klap onweer en een fikse regenval. Ook vanmiddag is dat nog het geval. Maar in de loop van de middag wordt het droger. Komt de zon er geregeld bij. En dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 19 of 20 graden op de meeste plaatsen. Staat de meest matige tot in de open gebieden een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook vanavond is het dan nog droog. Maar in de loop van de avond, vooral vannacht, stijgt de kans op een buitje weer. En dan gaat het afkoelen naar een graad of 13. Morgen volgt dan nog één wisselvallige dag, met zeker in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag is het wat vaker droog en dan wordt het een graad of 19.
21: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Hij was een tijdje gestopt met optreden, maar inmiddels is hij gewoon weer lekker aan het optreden. En dat is wel goed ook, want hij heeft altijd hele emotionele optredens. Die zet hij altijd neer met heel veel mensen die allemaal zijn nummers meezingen. Ik heb het over Louis Capaldi met Forget Me.
1: 7 minuten over 7:30 is het. Op de zomerkermis in Almere is deze week bureau Halt voor het eerst aanwezig. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die over de schreef gaan, kunnen kiezen een boete en daarmee een strafblad of een traject bij Halt.
0: In een busje kan meteen het eerste gesprek gevoerd worden. Lara Six van bureau Halt vertelt dat ze vaker op plekken staan waar veel jongeren zijn.
2: Wij sluiten met Haltloketten aan op evenementen om jongeren die het hier leuk willen hebben, maar toch de fout ingaan, te kunnen spreken, bewust te kunnen maken en een tweede kans te kunnen bieden.
3: Want wat moet een jongere doen om hier met jullie de bus in te moeten?
2: We hopen natuurlijk dat jongeren dat niet doen. Maar stel dat jongeren onder groepsdruk of iets anders, bijvoorbeeld alcohol voor handen hebben, een blikje bier vasthouden, dan kunnen ze staande gehouden worden door een BOA. En dan krijgen ze een keuze, wordt het of een boete of wordt het de haltinterventie. Kiezen ze voor de haltinterventie, dan komen ze bij mijn collega's in het haltloket.
3: Ja. En wat gebeurt er dan in het haltloket?
2: Ja. Er wordt een kort intakegesprek met de jongeren gehouden, de ouders worden geïnformeerd. Er kan ook een gesprek mee gevoerd worden. Daar wordt gevraagd van wat is de situatie, wat is er gebeurd. Er wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten wanneer dit gedrag doorzet. Maar ook wat ze kunnen verwachten van de haltinterventie. En dan wordt er duidelijk gemaakt hoe dat op korte termijn ingepland wordt.
3: Silas Vinken, jij bent jeugdboa hier in Almere. Specifiek voor de jongeren dus?
4: Ja, specifiek voor de jeugd, ja. En dan specifiek voor Almere Buitenhout. Maar vandaag met de kermis zijn we allemaal ter plaatse hier in het centrum.
3: Is het druk vandaag op de kermis?
4: Vandaag wel. Gisteren was het rustiger. Vandaag is het echt op zich van, ja, als het vergelijkt met gisteren wel lekker wat drukker, ja.
3: Waar let je dan op als je hier als boa rondloopt?
4: Of wij kopjes herkennen. Dus of ik mijn jeugd dan weer buiten herken. Of wij met collega's of jongens herkennen om in gesprek mee te gaan. Of er overtredingen zijn waarop we kunnen doorpakken. Dat soort dingetjes eigenlijk.
3: Je herkent de jongeren echt uit je eigen wijk?
4: Ja, zeker. Dat is echt onze taak. Het is ook heel handig als wij onze jeugd ook herkennen. Want we hebben een makkelijke aanspreekpunt. En dan zien we ook wel een beetje waar de problemen liggen.
3: Bureau Halt staat hier dan vandaag voor het eerst op zo'n kermis. Is dat belangrijk?
4: Ja, het is een pilot, maar ja, ik vind het zelf belangrijk, want wij vinden de samenwerking met Halt heel fijn. Nu een specifieke sessie voor de kermis, dus het is voor ons wel een vooruitgang.
3: Jongens, hoe oud zijn jullie?
5: 16.
6: Bij 17.
3: Ja, dus jullie zouden in aanmerking kunnen komen voor een gesprek met bureau Halt, als je iets zou doen op deze kermis, wat niet de bedoeling is. Wat vinden jullie daarvan?
6: Ja, ik vind het eigenlijk wat beter, want als je aanraken komt met politie, blijf je naam ook in het systeem samen zitten. Dat is wat ik denk dan.
5: Ja. Ik vind het goed, want politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau Halt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
7: Ja, ik vind het gewoon prima, omdat inderdaad, mensen van mijn leeftijd doen best wel stoer. Heel vaak. Dus ja, het is gewoon prima.
3: Ben je wel eens in aanraking geweest met de politie?
7: Nee.
3: Heel goed, hou eens zo.
7: Ja, ik ben best wel aardig. Ik hoef niet met de politie in gesprek te komen.
1: Het verslag was van Ruben den Harder.

0: Video killed the radio star van de Bugles. Ja, radio of video. Ik kies toch altijd voor radio nog steeds, hoor. Het staat bij mij ook altijd aan. Bij jou ook, of niet?
1: Ja, sorry, ja, ik ben hier even in een... Ik kijk hier nooit in, dat is een autoblad.
0: Ja.
1: Er staan allemaal hele leuke sportieve autootjes in.
0: Ja, heb je iets met auto's?
1: Jawel, ja, okay. Toch wel.
0: Zo'n mooie sportieve auto, dat is wel...
1: Ja.
0: Ik ben afgelopen maandag getrouwd. En toen zaten we in zo'n Porsche Speedster van 75 jaar oud. Nou, dat was echt heel vet.
1: Is dat ook een cabrio?
0: Ja, het was een cabriootje. Ja, oh. Ja, parelmoerwit volgens mij.
1: Wauw.
0: Ja, dus dat was...
1: Houten stuurtje?
0: Houten stuurtje.
1: Oh,
0: ja.
1: Geweldig.
0: Vier versnellingen. Er waren ook geen knoppen.
1: En mochten jullie die zelf besturen?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Wauw. Ja, geweldig.
0: Echt, ja, het was een mooie dag.
1: Ja, dat snap ik. Oh, wauw.
0: Had je gisteravond gemist op radio? En...
1: Ja. Ik wil nogal wat foto's daarvan
0: zien. Ja, dat ga ik je zeker
1: straks
0: laten zien.
1: Ja, ja, we beginnen met Goedenavond Nederland. Daar was minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink te gast. Hij riep eerder zogenoemde weigergemeenten op het matje. Omdat die achterlopen met de uitvoering van de spreidingswet. Nou, die gemeenten moeten ook echt op het matje komen op gesprek bij het ministerie om uitleg te geven over de vraag waarom ze geen of te weinig asielzoekers opvangen.
2: Het gaat uiteindelijk om 109 gemeenten die tot nu toe geen enkele opvang bieden. Dus het zijn nogal wat gemeentes waar we mee het gesprek voeren. En dat proberen we op een goede manier te plannen. Daar zit niet een andere strategie achter dan dat alle gemeentes gewoon op enig moment aan de beurt zijn. En op die manier komen ze allemaal in beeld en gaan we hier een vervolg aan.
3: En doet u die gesprekken zelf?
2: Nee, die 109 gemeenten is net iets te veel. Dus dat wordt door mijn departement worden die gesprekken gevoerd.
1: Nou, bij 106 had hij het wel gedaan. Een van de gemeenten die wel asielzoekers opvangt is Delft. Alexander Pechtold, is de burgemeester van Delft. Die heeft begrip voor de tijdsduur van het proces.
4: Dat is een proces wat je ook niet even in een paar weken doet. Dus ik heb niet zoiets van schiet eens op. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is, in tegenstelling tot het vorige kabinet, dat er nu wordt gezegd, alle gemeenten dienen zich daar aan te houden. En ieder kan inderdaad zo zijn eigen redenen hebben waarom het wat minder snel of wel gaat. Ja. Maar het is een gezamenlijke opdracht. En dat betekent ook dat gemeenten die wel al meedoen en dat al jaren doen, zoals bijvoorbeeld mijn gemeente, dat die dan ook de steun in de rug voelen.
0: In Nieuwsuur aandacht voor de rechtszaak tegen de website Funcaps. Die verkocht zonder vergunning kalmerings- en verdovingsmiddelen. Het Openbaar Ministerie denkt dat bij nog 3 personen bewezen kan worden dat zij zijn overleden door middelen die via Funcaps zijn gekocht. Daarmee komt het aantal sterfgevallen dat verband houdt met Funcaps op 21. Toxicoloog Jan Tietgat legt uit hoe je kunt aantonen of een overlijden is veroorzaakt door een overdosis.
5: Wel, je moet kijken naar de resultaten. Als je als toxicoloog op het einde van de rit één stofje vindt in een heel duidelijke overdosis en de afwezigheid van elke andere stof, ja, dan heb je goede argumenten om te zeggen, kijk, het overlijden kan gezien worden in een toxicologische context van overdosis. We zijn altijd heel voorzichtig. U was er niet bij, ik was er niet bij. Daarom zeggen we, het kan gezien worden. Er zijn elementen om dat te veronderstellen.
0: Toch is het volgens Tietgat moeilijk om een overdosis door specifieke stoffen te bewijzen.
5: Als ik praat uit ervaring en de realiteit, in vele gevallen praten we dus over een gecombineerde cocktail van overdosissen, waar dus ook alcohol in het spel is, waar de klassieke drugs eventueel ook zijn ingenomen. Denk aan cocaïne, denk aan speed, denk aan ecstasy. En dan begrijpt u dat het kausaal verband met één stofje dat bijvoorbeeld inderdaad bij Funcaps gekocht en geleverd is, dat die bewijswaarde natuurlijk veel minder sterk wordt.
1: Ja, ik moest even lachen. Ik lach nooit om namen, maar wij krijgen van onze collega's in Hilversum dan bij bepaalde namen, dan staat er spreek uit als, hè, dan staat het fonetisch. Dus de naam Tietgat, je schrijft het met een lange ei. Met een Y.
0: Dus zou zeggen misschien tijdgat?
1: Ja, daarom. Dus bij de staat spreek uit het Tietgat met T-I-E.
0: Ja.
1: Maar ik dacht ook, anders zou je tijdgat zetten. Dat vind ik dan weer heel grappig. Dus ik zag een soort zwart gat voor me.
0: Ja, een soort tijdgat. Ja, ja. Precies. Ja. Ja.
1: Dus daarom moest ik even.
0: Maar Tietgat dus.
1: Zullen we het nog even hebben over blind dates?
0: Ja.
1: Ik heb nooit één gehad. Jij ook niet, hè?
0: Ik niet? Nee. Ook niet. Nee.
1: Nou, had je het willen doen, een blind date?
0: Ja, als ik nu er zo over nadenk, jawel. Want vroeger durfde ik dat denk ik niet. Nu zou ik dat dan wel durven, denk ik.
1: Maar wat doe je dan op het moment
0: dat
1: je denkt, hè, je zit aan de bar
0: ja.
1: en dan komt diegene binnen en dan denk jij al van, oh, dit gaat hem niet worden.
0: Nou, het is vaak wel, je kunt vaak in één oogwenk kun je eigenlijk al wel zien of iemand iets voor je is of niet. Hè? Dat zie je eigenlijk meteen al wel.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar ik wil dan ook niet, dat zegt dan don't judge the book by its cover, zeg maar. Ik wil natuurlijk ook dan niet gelijk. Maar vaak is dat, je hebt of die spark of je hebt die niet.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ik er vrij snel uit ben. Jij?
1: Ja, ik ook. Ja. Ja, zeker. Maar goed, het is wat jij zegt. Het is natuurlijk wel gewoon netjes. En het kan natuurlijk alsnog een heel gezellig, leuk gesprek worden met
0: Tuurlijk.
1: Iemand. Ja. Ja. Nou, vraag is, kun je het slagen van zo'n blind date voorspellen? Nou, daar ging het over in de Rode Draad. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, Mariska Kret. Die vertelde over een experiment. Mensen die elkaar nog nooit hadden gezien, werden tegenover elkaar gezet met een gordijn ertussen. Daarna konden ze elkaar heel kort zien. Nou, en die momenten werden nauwkeurig gemonitord met apparatuur.
3: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook die, ja, dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
1: Ja, en volgens Kret waren juist die aspecten cruciaal voor de slagingskans van de date.
3: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van het fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
0: Is dat dan die spark of zo die je dan dus inderdaad dan misschien onbewust.
1: Ja, ik moet heel erg denken aan, als ik zo naar haar luister, wat je ook hebt, dat mensen gaan spiegelen.
0: Ja.
1: He, dus als iemand zijn been overdoet, over elkaar doet, dat de ander ook dat doet en zo een beetje gaat
0: als
1: zitten.
0: Als een hele mooie manier om te zien of iemand jou interessant
1: vindt. Ja, ja. He, dat je een beetje naar elkaar toe buigt. Ik denk dat ze dat ook misschien een beetje bedoelt.
0: Ja. Nou, tot zover een overzicht wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau houdt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Overlast, vervelende incidenten, echt ook vechtpartijen. En dat wil ik niet meer zien.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat niemand het echt boeit, dat denk ik eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een flatwoning in Emmeloord is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. En na bijna 16 jaar is de Dakota uit de musical Soldaat van Oranje teruggekeerd naar het AV-droom in Lelystad. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest, met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
10: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
9: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
11: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
9: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 8:02. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Bij Flevoland is wakker. Zometeen in het nieuws. Na bijna 16 jaar is de Dakota, die gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, terug bij het Aviodroom in Lelystad. Om 6:00 vanochtend kwam het transport aan en er wordt nu al hard gesleuteld om het toestel weer in elkaar te zetten.
13: En het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog een jaar van kracht. En daar hoor je zo de burgemeester over.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dat is fijn wakker worden met Lizzo. Je hoorde Juice bij Flevoland is wakker.
1: Na bijna 16 jaar is de Dakota die gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje terug bij het Aviodroom in Lelystad. Om 16:30 vanochtend vertrok het transport van het historische vliegtuig vanuit Katwijk. En om 18:00 kwam het al aan in Lelystad.
0: Ja, inmiddels wordt er al druk gesleuteld om het toestel weer in elkaar te zetten. En verslaggever Mark Bakker die is bij het Aviodroom in Lelystad. Mark, ja, dat sleutelen dat gaat aardig goed, hè?
2: Precies, in een uur tijd is er al best wel wat gebeurd. Want we zien dat bijvoorbeeld de romp al op het onderstel is gezet. En eerst werd het onderstel helemaal gereed gemaakt met de wielen. Trouwens niet met de originele banden. Want dit zijn de banden die tijdens de voorstelling zijn gebruikt. Zijn van een giertank. Dat zijn andere dan de originele. Maar die komen er later nog onder. Maar dat gaat allemaal wel redelijk snel. Raymond Goosen van Aviodroom. Ja, dit gaat wel volgens verwachting, begrijp ik. Hè? Dat jullie toch best wel zo snel al die onderdelen in elkaar kunnen zetten.
3: Ja, ja, we zijn heel blij. En ja, juist, dat zei ik net al, de goede mensen, juiste gereedschappen, kom je heel snel en heel eind.
2: Ja, precies. Maar even over die banden, want dat zei u tegen mij. Dit zijn niet de originele banden. Hoe zit dat nou precies?
3: Nee, voor de voorstelling hebben ze een speciale band laten maken van een giertank. En die werd aangedreven door een hydraulische pomp. En daarmee konden ze in de voorstelling ook rijden. Dus dat is best uniek.
2: Maar de originele banden die komen later?
3: Ja, ja, die hebben we nog in voorraad liggen. Dus die gaan we straks zelf opmonteren. Maar daar kunnen we nu in ieder geval mee rijden zoals het nu is.
2: Maar ik heb wel begrepen, het opzetten van de romp... dus op het, ja, op het stuk waar de motoren aan zitten... en waar de wielen ook onder zitten... dat is wel een precisiewerk.
3: Ja, ja, het zijn allemaal draadeinden. Daar moet natuurlijk precies alles op elkaar vallen. Ja, maar dan met de goede kranen en dat soort dingen... dan het is pas en meet. Er zijn nog laatste dingen nu aan het doen. En dan kunnen straks de moeren erop en dan zit die veilig vast.
2: Ja, dus de moeren dichter uit het dichtschroeven natuurlijk. We staan hier ook naast de vleugels. Hoe zit het daarmee?
3: Ja, de vleugels die leggen we zo van de trailer af. En die gaan we de komende weken ook verder helemaal controleren en weer netjes maken. En dan kunnen we die straks zelf erop zetten met een heftruck.
2: Dat is niet ik had zo... begrepen, die gaan er vandaag nog op. Maar dat gaat dus niet gebeuren.
3: Nee, nee, vandaag nog niet. Nee. Dat gaan we eerst even goed doen. Daar hebben we een goede ruimte voor. En dan kunnen we makkelijker bij. Als we 2-3 meter hoog hangen, dan is dat onhandig.
2: Ja, wat moet u dan controleren? Wat kan ermee aan de hand zijn?
3: Nou, kijk, het heeft natuurlijk vlak bij zee gestaan. Dus we moeten zorgen dat het allemaal even schoon wordt. Dat er even nagekeken wordt. Eventuele beschadigingen nog repareren. Dat soort zaken. Bedraling weer doen. Dat we straks ook de lichten kunnen laten werken. Dat soort leuke dingen kunnen we doen.
2: Ja, goed. Nou, we zien nog wel dat er nog flinker gewerkt wordt. Dat is ook te horen, want er moet getimmerd worden, hè?
3: Ja, ja, dat passen is even een puntje. En zeker al die schroefdraden, die moeten tegelijkertijd oplijnen. Dus... Maar ja, dat gaat allemaal goede kant op.
2: Maar ik heb één ding nog niet gezien. Waar zijn de propellers?
3: Ja, propellers. Hij is ooit zonder motoren en propellers die kant op gegaan. En voor de musical hebben ze een soort nepmotoren erop gehangen met neppropellers. En die werden ook weer door de hydraulische pomp aangedreven. Dus de propellers draaiden ook in de voorstelling.
2: Dus de propellers die origineel bij dit toestel horen... zijn nooit naar Katwijk aan zee gegaan?
3: Nee, dat klopt. Hij was zonder motoren, zonder propellers.
2: Dus, die liggen nog hier ergens?
3: Die hebben we niks in voorraad, dus dat komt er ook weer op.
2: Ja, dus, okay. Dus dat wordt ook gemonteerd. Maar ja, we willen natuurlijk liefst zo snel mogelijk... het vliegtuig wel weer in vol ornaat zien, met vleugels en al... Wanneer denkt u dat dat zover, wanneer dat klaar is?
3: Ja, dat hangt net ook wat we allemaal tegen gaan komen. En we doen natuurlijk al het werk met vrijwilligers. En die komen vanuit Beek, Maastricht, die hoek, tot en met hier uit de buurt. En die komen op de vaste dagen. Dus die gaan lekker beginnen. En dan, ja, ik durf geen datum te noemen. Maar de komende weken, maanden zit die wel in elkaar. Ja.
2: Nou, het weer zit mee, want we hebben zelfs al zonnetje hier op deze plek. Als we even naar de dag van gisteren gaan. Toen werd hij dus op het terrein daar aan Katwijk aan Zee... bij de hangartheater of theaterhangar, werd hij dus helemaal gedemonteerd. Hoe ging dat? Ging dat voorspoedig?
3: Ja, ook dat ging voorspoedig. En zeker, je ziet nu de kennis van gisteren kan je gelijk gebruiken. Je weet precies waar je moet hijsen. Je weet waar alles zit. Dat helpt allemaal weer in de snelheid. Maar gisteren hadden we eigenlijk ook mooi weer. Tot het einde begon het wel een beetje te onweren en regen. Dus, maar we hebben alles is gelukt.
2: Ja, precies. En dan het transport, dat ging ook goed.
3: Het transport ging fantastisch. Natuurlijk lekker rustig op de weg deze tijden. Ze gingen om 16:30 uit Katwijk weg. En stipt voor om 18:00 stonden ze hier voor de deur. Dus dat ging precies volgens planning.
2: Ja, misschien nog wel een voordeel dat in die regio nog vakantie is.
3: Ook dat zal vast helpen daar. Ja.
2: Zullen we tot slot nog even hebben over de matrassen? Daar heb ik u eerder al even over gesproken. Want ja, als we hier kijken naar de vrachtwagen waar de vleugels op liggen... en waar ook het staartstuk nog op ligt... daar zien we matrassen tussen al die onderdelen liggen... ter bescherming, maar daar bent u wel op een bijzondere manier aan gekomen. Hè? Hoe ging dat?
3: Nou ja, we hebben 235 vrijwilligers. En we hebben een interne oproep gedaan. En daar hebben we weer 7 matrassen door gekregen die mensen nog hadden liggen. Nou, je ziet, ze zijn allemaal nuttig, allemaal van pas gekomen. En alles wordt goed daardoor veilig kunnen vervoeren.
2: Ja, dit lijkt mij een uitstekende bescherming.
3: Jazeker, we bewaren ze ook zeker. Want we hebben vaak dit soort klussen, dus altijd welkom.
2: Dus nou, wat dat betreft kun je ook zien dat ja, matrassen die thuis niet meer nodig zijn... hier nog een prima functie dus hebben gekregen. Ja, en er wordt nu even gesleuteld en getimmerd. De romp die zit al op het onderstel. Ja, en de vleugels, daar moeten we dus nog even, even op wachten. Dat gaat later pas gebeuren. Maar in ieder geval tot nu toe, ja, het in elkaar zetten van deze Dakota hier op het terrein van Aviodroom, dat verloopt voorspoedig.
0: Loodsig.
1: Even Mark Bakker.
0: Ja, het verloopt voorspoedig. Je hoort het ook. Er wordt flink getimmerd. Nou, ik denk dat het met een tje, dan is het allemaal wel klaar. Ja, behalve die vleugels dan nog. Hè. Die moeten dan nog.
1: Ja, zeker.
0: Dat volgt nog.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ja, ze hebben daar fantastisch weer er ook nog eens bij in Lelystad bij het Aviodroom. Zonnetje erbij, droog. Blijft dat zo?
4: Dat blijft waarschijnlijk niet zo, nee. Het wordt toch wel een wisselvallige dag vandaag. Op dit moment is het gewoon droog en ronduit zonnig in heel de provincie. Maar de eerste buien die zien we inmiddels op het IJsselmeer al klaar liggen. En die gaan de komende uren toch wel over de provincie trekken. En het kunnen hier en daar best wel felle exemplaren zijn met kans op een klap onweer. En fikse regenval. Het gaat wel om lokale buien, dus van plek tot plek kunnen de verschillen groot zijn. Maar ook vanmiddag moeten we daar nog rekening mee houden. Veel warmer dan een graad of 19 wordt het ook niet. En dat is ook als het droog is. Maar tijdens een intensieve bui is het nog wel enkele graden koeler dan dat. In de loop van de middag trekken die buien dan via het zuidoosten de provincie uit. Wordt het droger en dan wordt het ook een stuk rustiger. De zon die komt er dan wat vaker aan te passen. En ook vanavond is het dan gewoon droog in de provincie. Bij temperaturen nog wel boven de 15 graden. Maar een jasje komt vanavond wel goed van pas. Ja.
1: Nou, dat het dan wat droger en wat zonniger wordt zo in de loop van de middag. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle mensen op Lowlands.
4: Zeker.
1: Maar in het tentje komende nacht, dat wordt best fris, hè?
4: Het gaat wel flink afkoelen inderdaad. Ja, komende nacht gaat de bewolking wel ook weer wat toenemen. En kan er later in de nacht voor de late feestvierders misschien wel een buitje gaan vallen. Maar ook in de tenten is het geen slecht idee om jezelf goed aan te kleden. Want het koelt af naar een graad of 13 op de meeste plekken. Dus dat is echt wel wat aan de frisse kant. Morgenochtend is dat hetzelfde verhaal. En dan moeten we rekening houden met meerdere buien die over de provincie trekken. Dus het kan best wel even nat zijn voor de festivalgangers morgenochtend. In de middag ziet het er morgen een stuk beter uit. Gaat de zon weer wat vaker schijnen. Wel een stevige wind uit het noordwesten. En veel warmer dan een graad of 19 wordt het morgen ook niet. Dus dat is toch iets frisser dan gebruikelijk.
1: Juist. Dat is de zaterdag en de zondag.
4: Zondag ziet er dan best goed uit. Het wordt gewoon een droge dag met flink wat zon. En de temperatuur die valt een graadje hoog uit. Het wordt niet heel warm. Maar eigenlijk ideaal festivalweer met temperaturen van ruim 20 graden in Flevoland. In een nieuwe week gaat de wind draaien. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur weer wat verder op gaat lopen. Zo wordt het maandag een graad of 22. En halverwege een nieuwe week kan het zelfs weer zomers warm worden met ruim 25 graden. Maar dan blijft het waarschijnlijk niet droog. Want dan krijgen we waarschijnlijk weer te maken met meerdere regen- of onweersbuien over de provincie.
1: Oké, maar gaat er dan ook echt veel regen vallen?
4: Nou, het ziet er wel naar uit dat het... dus zondag en maandag is het droog. En daarna lijkt het toch weer een stuk wisselvalliger te gaan worden. Met dinsdag en woensdag waarschijnlijk regionaal of lokaal grote verschillen. Omdat het om buien gaat. Maar de dagen daarna gaat de wind waarschijnlijk weer draaien naar het westen. En dat zorgt ervoor dat er meerdere neerslagsystemen met grootschalige gebieden over de provincie kunnen trekken. En dat zou er best wel flinke hoeveelheden kunnen zijn.
1: Oké, nou ja, de natuur kan het goed gebruiken. Precies. Berend, dankjewel.
4: Doei.
1: Hoi.

0: Cameron Whitcomb was dat met Kingdom of Fear.
1: Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere, dat blijft nog een jaar van kracht. Volgens burgemeester Hein van der Loo zijn ernstige incidenten afgenomen.
0: Of dat door het verbod komt, is na een half jaar nog...
1: nog moeilijk vast te stellen. Dan valt hier even een geluidssysteem uit.
2: De ernstige incidenten die we toen zagen, bijvoorbeeld vechtpartijen, maar ook drugshandel, intimidatie was er ook veel, dat zien we stukken minder.
3: Het samenscholingsverbod geldt sinds februari. Sindsdien sprak de politie ruim 100 mensen aan. 56 van hen volgden een aanwijzing om te vertrekken niet op en kregen een boete. Twee mensen werden aangehouden. Ondanks de verbetering kiest de burgemeester er toch voor om het verbod te verlengen.
2: Ik vind een half jaar echt te kort om goed te beoordelen of het nou en hoe het gewerkt heeft. Nogmaals, de inzichten, de bevindingen zijn bemoedigend, zijn positief. Maar het mag, moet echt nog wel wat langer, ook omdat het nog niet weg is.
3: Maar het beeld dat het centrum rustiger is geworden, wordt op straat niet door iedereen herkend.
4: Ik denk dat niemand het echt boeit.
3: Niemand boeit het?
4: Ja, dat denk ik eigenlijk. Want zoals, ik heb veel mensen gezien die gewoon in groepen lopen.
5: Sinds dat verbod heb ik niet echt meer groepjes gezien. Dus op zich zou ik kunnen zeggen dat, dat het wel iets veiliger aanvoelt, ja.
6: Eigenlijk helemaal niks. Vooral ook, ik werk hier ook. En bijvoorbeeld als ik dan de koopavond werk, dan zie ik ook nog heel veel groepjes en er wordt ook niks aan gedaan.
3: Overigens betekent het samenscholingsverbod niet dat groepen jongeren niet meer bij elkaar mogen komen.
2: Jongens en meiden, alsjeblieft, kom naar dit centrum. Jullie mogen hier zijn. Jullie mogen hier ook in groepen zijn. Alleen, we zagen overlast. We zagen vervelende incidenten. Echt ook vechtpartijen. En dat wil ik niet meer zien. Dus als iedereen zich gedraagt, heel graag heel veel mensen en ook groepen.
3: Toch is er ook kritiek op die aanpak. Amnesty International noemde het verbod bij de invoering vergaand en zorgelijk. En waarschuwde onder meer voor etnisch profileren. En op straat vragen mensen zich af of zo'n maatregel wel dé oplossing is voor de problemen in het centrum.
4: Het gaat ook mis om de jongeren en niet echt om de volwassenen. Maar ja, je ziet dat volwassenen kunnen ook in groepen lopen. Maar ja, ze moeten per se de jongeren hebben.
6: Ik vraag me heel erg af wat er zeg maar verder aan gedaan wordt aan zeg maar het probleem waarom jongeren misschien zich zo gaan gedragen hier in de stad juist.
3: Voorlopig blijft het verbod staan. Maar die einddatum van augustus volgend jaar staat volgens de burgemeester niet vast.
2: Ik vind dat we echt vinger aan de pols moeten blijven houden als we echt zeggen van nou, de situatie is zodanig anders dat het ook echt weer verantwoord is om deze maatregel los te laten. Dan ben ik de eerste die dat doet.
0: Dat was burgemeester Hein van der Loo van Almere in een bijdrage van verslaggever Tom Rogge.
1: Dan wat berichten van buiten deze provincie. In Friesland zijn 4 gietijzeren kogels van zo'n 2 kilo per stuk teruggevonden. Ze zijn zeker 350 jaar oud. Ooit werden ze bij Oldebekoop uit de grond gehaald. En nu zijn ze terug in het dorp na een vondst op Marktplaats. Pieter de Jong van het dorpsarchief in Oldebekoop, die werd getipt door een kennis.
7: Kennis van mij die is wel aardig scherp op dat soort dingen. En die weet dat ik mijn geschiedenis bezig had van Oldebekoop. En dus ik heb voor het actie ondernomen. En ik heb nog gelijk voor jouw sticks. En dat is wel heel bijzonder.
0: Nou ja.
1: Zal ik het even vertalen?
0: Ja, doe maar.
1: Vanuit het Fries. Pieter de Jong die zegt, ja, kennis van mij die weet dat ik me bezig hou met de geschiedenis van Oldebekoop. Die is daar wel scherp op dit soort dingen. En ik heb meteen actie ondernomen. Het zijn er ook nog eens 4. Dat maakt het extra bijzonder, zegt Pieter. Nou, die kogels hebben een diameter van zo'n 8 centimeter. En passen daarmee perfect.

0: perfect bij het 17e eeuwse kanon dat bijna 50 jaar geleden al werd gevonden in Oldebekoop.
1: In de provincie Groningen is vanochtend een aardbeving geweest. Volgens een voorlopige metingen van het KNMI had die een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze inwoner voelde de beving aankomen.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. En daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. De kracht daarvan blijft meestal onder de 2. En zwaardere bevingen zijn vrij uitzonderlijk, zoals deze dus van 2,8.
0: Zou er nog wat van zijn kristal over zijn dan?
1: Ja, ik heb alleen maar gehoord dat het rinkelt.
0: Ja, tingeling.
1: Ja, maar
0: ja, 2,8.
1: Kristal dat rinkelt, dat gaat dan ook misschien wel kapot. Dus,
0: tingeling, pats, klaar, afgelopen. Oh. Ja, nee, dat vraag ik me af. Ik wil heel graag weten hoe het met zijn kristal is.
1: Ja, nou, we gaan het zo eens even vragen.
0: Zullen we nog even naar Den Haag?
1: Ja.
0: Het Mauritshuis daar wordt verbouwd. En daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het gaat naar Osaka in Japan. Daar is het schilderij echt enorm populair, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Ooit gezien, Meisje met de Parel?
1: Nee, jij wel?
0: Ja, het is echt heel mooi. Nou, dan ga je naar Japan, joh.
1: Ja, daarom weet je, daar heb ik een reden om naar Japan te gaan.
0: Ja, precies.
1: Maar moet ik wel snel zijn, toch?
0: Je kunt ook wachten tot het weer terug is in het Mauritshuis.
1: Oké.
0: Dat is 5 oktober.
1: Oh, nou, dan ga ik nog naar Japan.
0: Oh, ook nog even?
1: Ja, ga ik even doen.
0: Oh, dan pak je hem daarmee en in het Mauritshuis.
1: Ja, ga ik doen. Ja.
0: Lekker een goeie.
1: Ja, ga je mee?
0: Oh ja, leuk.
1: Oké, nee, is goed. Okay. Gezellig.

0: Velderhof. €650 in ruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
10: 30 appartementen van een flat in Emmeloord zijn vannacht ontruimd na een uitslaande brand. Die begon in een van de woningen. Het appartement raakte zwaar beschadigd. Het vuur brak rond 1 uur uit in een wooncomplex, Emelwaar aan de Revelzand. De bewoner was thuis, maar wist op tijd naar buiten te komen en niemand raakte verder gewond. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Wel liepen naastgelegen woningen rook- en roetschade op. De politie heeft een man aangehouden. Het gaat vermoedelijk om de bewoner. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Na bijna 16 jaar is de Dakota uit de musical Soldaat van Oranje teruggekeerd naar het Aviodroom in Lelystad. De musical in Katwijk is gestopt en het decor is gedemonteerd. En iets na 6 uur in de ochtend kwam het vliegtuig aan en dat was sneller dan gedacht.
11: 4:30 tot, ze waren om 6 uur hier. Dus dat ging best snel. Ja, met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
10: Het Aviodroom stelde het toestel in 2010 beschikbaar na een ongeluk met een andere Dakota op de A44... Oorspronkelijk was het uitlenen voor 2 jaar, maar het werden er ruim 15. In de zoektocht naar de vermiste drontenaar Mark Jaskulski zijn botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is ook geen DNA-match gevonden. Jaskulski wordt al 2 jaar vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een 42-jarige man uit Oekraïne opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning. Bureau Halt heeft een eigen loket bij de zomerkermis in Almere. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die rottigheid uithalen kunnen daar meteen worden aangemeld. Ze krijgen dan de keuze tussen een boete of een halttraject. Bij een boete krijgen ze een strafblad en bij een halttraject niet. Verschillende jongeren in Almere vinden het loket een goed idee.
12: Ja, ik vind het eigenlijk wat beter, want als je aanraakt komt met politie, blijf je naam ook in het systeem samen zitten. Dat is wat ik denk dan.
13: Ja. Ik vind het goed, want politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau houdt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
10: Tijdens de eerste uren van de kermis was nog geen overtreding gemeld. Vergelijkbare loketten in Emmen, Zoetermeer en Alphen aan de Rijn die werken volgens Halt naar tevredenheid. Tot zover een overzicht van de berichten in de provincie. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.
15: Goedemorgen. We beginnen de dag nog meest droog in Flevoland. Maar al vrij snel krijgen we te maken met meerdere buien die vanuit het noordwesten worden aangevoerd. Kunnen best pittige exemplaren zijn met kans op een klap onweer en een fikse regenval. Ook vanmiddag is dat nog het geval. Maar in de loop van de middag wordt het droger. Komt de zon er geregeld bij. En dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 19 of 20 graden op de meeste plaatsen. Staat de meest matige tot in de open gebieden een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook vanavond is het dan nog droog. Maar in de loop van de avond, vooral vannacht, stijgt de kans op een buitje weer. En dan gaat het afkoelen naar een graad of 13. Morgen volgt dan nog één wisselvallige dag. Met zeker in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag is het wat vaker droog. En dan wordt het een graad of 19.
16: Eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files of vertragingen, je kunt lekker doorrijden. Er staan wel twee flitsers zijn gemeld. Staat er eentje op de A27 bij Almere in de richting van Hilversum. Hectometerpaal 112,5. En de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,7.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Zit je te lachen?
1: Je microfoon staat aan.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Oh,
1: dat
0: sorry.
1: Niet, hoor, maar...
0: Ja, maar het is gewoon een leuk nummer, toch?
1: Ja, dat is waar. Ik kan het ook wel waarderen, eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, vind je dat ik goed kan zingen?
1: Nee, dat zei ik niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, Billy Joel, die kan het in ieder geval wel. Je hoorde met Uptown Girl.
1: Op de zomerkermis in Almere is deze week bureau Halt voor het eerst aanwezig. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die over de schreef gaan, kunnen kiezen een boete en dus een strafblad of een traject bij Halt.
0: Ja, in een busje wat dus bij die zomerkermis staat, kan dan meteen het eerste gesprek gevoerd worden. Lara Six van bureau Halt die vertelt dat ze vaker op plekken staan waar veel jongeren zijn.
2: Wij sluiten met Haltloketten aan op evenementen om jongeren die het hier leuk willen hebben, maar toch de fout ingaan, te kunnen spreken, bewust te kunnen maken en een tweede kans te kunnen bieden.
3: Want wat moeten jongeren doen om hier met jullie de bus in te moeten?
2: We hopen natuurlijk dat jongeren dat niet doen. Maar stel dat jongeren onder groepsdruk of iets anders, bijvoorbeeld alcohol voor handen hebben, een blikje bier vasthouden, dan kunnen ze staande gehouden worden door een BOA. En dan krijgen ze een keuze, wordt het of een boete of wordt het de haltinterventie. Kiezen ze voor de haltinterventie, dan komen ze bij mijn collega's in het haltloket.
3: Ja. En wat gebeurt er dan in het haltloket?
2: Ja. Er wordt een kort intakegesprek met de jongeren gehouden, de ouders worden geïnformeerd. Er kan ook een gesprek mee gevoerd worden. Daar wordt gevraagd van wat is de situatie, wat is er gebeurd. Er wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten wanneer dit gedrag doorzet. Maar ook wat ze kunnen verwachten van de haltinterventie. En dan wordt er duidelijk gemaakt hoe dat op korte termijn ingepland wordt.
3: Silas Vinken, jij bent jeugdboa hier in Almere. Specifiek voor de jongeren dus?
4: Ja, specifiek voor de jeugd, ja. En dan specifiek voor Almere Buitenhout. Maar vandaag met de kermis zijn we allemaal ter plaatse hier in het centrum.
3: Is het druk vandaag op de kermis?
4: Vandaag wel. Gisteren was het rustiger. Vandaag is het echt op zich van, ja, als het vergelijkt met gisteren wel lekker wat drukker, ja.
3: Waar let je dan op als je hier als boa rondloopt?
4: Of wij kopjes herkennen. Dus of ik mijn jeugd dan weer buiten herken. Of wij met collega's of jongens herkennen om in gesprek mee te gaan. Of er overtredingen zijn waarop we kunnen doorpakken. Dat soort dingetjes eigenlijk.
3: Je herkent de jongeren echt uit je eigen wijk?
4: Ja, zeker. Dat is echt onze taak. Het is ook heel handig als wij onze jeugd ook herkennen. Want we hebben een makkelijke aanspreekpunt. En dan zien we ook wel een beetje waar de problemen liggen.
3: Bureau Halt staat hier dan vandaag voor het eerst op zo'n kermis. Is dat belangrijk?
4: Ja, het is een pilot. Maar ja, ik vind het zelf belangrijk. Want wij vinden de samenwerking met Halt heel fijn. Nu specifiek sessie voor de kermis. Dus het is voor ons wel een vooruitgang.
3: Jongens, hoe oud zijn jullie?
5: 16.
6: Ik ben 17.
3: Ja, dus jullie zouden in aanmerking kunnen komen voor een gesprek met bureau Halt. Als je iets zou doen op deze kermis wat niet de bedoeling is. Wat vinden jullie daarvan?
6: Ja, ik vind het eigenlijk wat beter, want als je aanraking komt met politie, blijf je naam ook in het systeem samen zitten. Dat is wat ik denk dan.
5: Ja. Ik vind het goed, want politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau Halt in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
7: Ja, ik vind het gewoon prima, omdat ja, inderdaad, mensen van mijn leeftijd doen best wel stoer. Heel vaak. Dus ja, het is gewoon prima.
3: Ben je wel eens in aanraking geweest met de politie?
7: Nee.
3: Heel goed, hou je zo.
7: Ja, ik ben best wel aardig. Ik hoef niet met de politie in gesprek te komen.
8: Ja, dat zou ik ook zeggen. Gewoon een lekker brave antwoord.
0: Ja, dat
8: snap ik ook wel.
0: Ja.
8: Ja, toch?
0: Ja, ik zou dat ook gewoon precies zelf zeggen.
8: Zeker als je Ruben den Harde tegenover je hebt.
0: Nou, dat ja. Ja, zeker. Ja, je hoorde dus ook een verslag van Ruben den Harde.
8: Zeker.

0: Misschien kunnen we met dit nummer een beetje dat lekkere weer een beetje manifesteren. Want dat, die regen, daar ben ik nu alweer klaar mee.
1: Ja, nu ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker.
0: Ja, is het zo?
1: Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Nou ja, Jonny, hoorde je dus met Mi Gustas Tu, oftewel I Like You. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio. En
1: zei dat nou ook een beetje tegen mij?
0: Ja.
1: Klein beetje.
0: Ja, zeker.
1: Nou, vind ik lief. Ja, doet lief. Mij goed. Oké.
0: Okay. Dan gaan we verder.
1: Ja. Ja, ik ben helemaal... In Goedenavond Nederland was minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink te gast. En die riep eerder zogenoemde weigergemeenten op het matje, omdat die achterlopen met de uitvoering van de spreidingswet. Nou, die gemeenten moeten echt op gesprek komen bij het ministerie om daar uitleg te geven over de vraag waarom ze geen of te weinig asielzoekers opvangen.
2: Het gaat uiteindelijk om 109 gemeenten die tot nu toe geen enkele opvang bieden. Dus het zijn nogal wat gemeenten waar we mee het gesprek voeren. En dat proberen we op een goede manier te plannen. Daar zit niet een andere strategie achter dan dat alle gemeentes gewoon op enig moment aan de beurt zijn. En op die manier komen ze allemaal in beeld en gaan we hier een vervolg aan
3: geven. En doet u die gesprekken zelf?
2: Nee, die 109 gemeenten is net iets te veel. Dus dat wordt door mijn departement worden die gesprekken gevoerd.
1: 109, dat is, moet je wel even goed in de agenda invoeren.
0: Nou, maar als je zegt 108, dan had het prima gekund,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, precies. Dat zijn heel veel kopjes koffie, ja, thee en koekjes. Tenminste, zouden ze die erbij serveren of is dat wegbezuinigd?
0: Ik mag hopen dat er nog wel een koekje bij de koffie zit.
1: Nou, een van de gemeenten die wel de asielzoekers opvangt is Delft. Alexander Pechtold is de burgemeester daar. Die heeft wel begrip voor de tijdsduur van het proces.
0: En je krijgt twee koekjes.
4: Het is een proces wat je ook niet even in een paar weken doet. Dus ik heb niet zoiets van schiet eens op. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is, in tegenstelling tot het vorige kabinet, dat er nu wordt gezegd, alle gemeenten dienen zich daar aan te houden. En ieder kan inderdaad zo zijn eigen redenen hebben waarom het wat minder snel of wel gaat. Ja. Maar het is een gezamenlijke opdracht. En dat betekent ook dat gemeenten die wel al meedoen en dat al jaren doen, zoals bijvoorbeeld mijn gemeente, dat die dan ook de steun in de rug voelen.
0: Nou, we gaan het zien. Dan over blind dates. Ja, kun je het slagen van die blind dates namelijk voorspellen? Daar ging het over in De Rode Draad. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, Mariska Kret, die vertelde over een experiment. Mensen die elkaar nog nooit hadden gezien werden tegenover elkaar gezet met een gordijn ertussen. En daarna konden ze elkaar kort zien. En die momenten werden nauwkeurig gemonitord met apparatuur.
5: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook die, ja, dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
0: Volgens Kret waren juist die aspecten cruciaal voor de slagingskans van de date.
5: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van dat fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
1: Ja, ik moet toch een beetje denken aan first dates op tv.
0: Ja. Lijkt mij dus eigenlijk best leuk om daaraan mee te doen.
1: Ja, ja, maar jij bent nu getrouwd.
0: Ja, ja, nee, dus ik ga het dus ook niet doen. Maar, nee. Maar het leek me best leuk om daaraan mee te doen.
1: Het begon volgens mij ooit op tv met, hoe heette dat toch ook alweer? Met Carrie Tefse. Ja, dat is echt een beetje oma spreekt. Maar dat is echt, volgens mij begon het in 1987. Op Goed Geluk heette dat. Weet je dat nog? Dan ging er scherm open en dan zag je elkaar.
0: Oh ja. Ja. Oh, dat ken ik wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja,
1: op
0: zeker
1: goed geluk, zei ze dan. En dan zag je elkaar.
0: Het is natuurlijk een eeuwenoud concept eigenlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: En het is eigenlijk natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel, het is toch leuk om elkaar te ontmoeten gewoon op een manier die eigenlijk niet gebruikelijk is.
1: Weet nee, ik vroeg
0: en wat
1: jou,
0: nou succesvol is.
1: Ja, dat is wel. BNB Vol Liefde, dat is natuurlijk niet echt first dates. Maar ja, ook daar, ja, jij kijkt het ook. Ik smul daarvan. Ik vind het zo geweldig. Het
0: is geweldig. Elke avond zit ik weer even te smullen.
1: Ja, van hoe reageren mensen op elkaar en wat zeggen ze. En nou, weten wij ook, dat is natuurlijk op een manier gemonteerd.
0: Ja,
1: dat je blijft kijken.
0: Dat klopt. Dat is wel waar. Maar ja, weet je, aan de andere kant, het is ook gewoon, het is natuurlijk ook een soort van entertainment.
1: Zeker.
0: Ik, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Dus ja, weet je, dan moet het ook maar zo zien. En ik hoef altijd veel kritiek op, moet ik zeggen, trouwens, hoe het gemonteerd is en zo.
1: Ja, dat snap ik ook wel weer, ja.
0: Maar het is wel smullen.
1: Goed, dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdagochtend. Maandag zijn we er weer. Dan zitten Roy en ik de hele week op de vroege ochtend.
0: Zeker.
1: Nou, hij begint wel helemaal te stralen. Hopelijk ben jij er ook weer bij. Roy gaat zometeen door met Flevoland Muziekland. Dus kom maar door met die verzoekjes.

0: Dit is Flevoland.
1: Politie is eigenlijk wel een groot woord. En als je met bureau Hout in gesprek gaat, is het toch wat minder dan met de politie in gesprek.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Overlast, vervelende incidenten, echt ook vechtpartijen. En dat wil ik niet meer zien.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat niemand het echt boeit. Dat denk ik eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: 30 appartementen van een flat in Emmeloord zijn vannacht ontruimd na een uitslaande brand. En na bijna 16 jaar is de Dakota uit de musical Soldaat van Oranje teruggekeerd naar het Aviodroom in Lelystad. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
10: Goed gevoeld in een groot gebied, zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
9: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
11: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
9: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon, het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Jelle. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen in onze regio. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere, daar word je gecontroleerd bij hectometerpaal 112,5. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmaster-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. Ik trap zo af met My Time in History. En ook First Aid Kit met My Silver Lining komt eraan. En ik ga even met jou kijken. Ja, wie staan er nou dit weekend op Lowlands? Want dat begint natuurlijk vandaag.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Goedemorgen.

My Silver Lining van First Aid Kit. En daarvoor dus My Time met History. Je luistert naar Flevoland Muziekland van vrijdag 21 augustus 2026. Ja, de 21 augustus is de dag van de start van Lowlands. Vandaag dan gaan tienduizenden fans van muziek en ook cultuur die gaan gezellig feest vieren, kan ik wel stellen, op het evenemententerrein in Biddinghuizen. En vanaf 3 uur zijn wij er ook bij in met Studio Flevoland. Odeke gaat dan op pad over het festivalterrein en gaat allemaal verhalen aanhoren. Ja, en als je het natuurlijk over Lowlands hebt, dan heb je het natuurlijk niet specifiek over de line-up die elk jaar bekend wordt. Want het is natuurlijk altijd meer gewoon een gezellig festival. Mensen gaan niet per se voor de line-up. Nou moet ik zeggen dat het nog best wel leuke namen op die lijst staan. Lord komt bijvoorbeeld. Vind ik een hele leuke. Somber gaan we zien. Major Lazer komt ook. Oftewel, het zijn nog best wel wat leuke namen. Maar weet je wat ook is met Lowlands? Lowlands is ook wel een beetje de plek waar nieuwe artiesten ontdekt gaan worden. En waar je dus echt die pareltjes gaat zien. In 2022 gebeurde dat bijvoorbeeld met Goldband. Die heeft een hartstikke mooi optreden gegeven toen de tijd. En ja, sindsdien zijn ze eigenlijk niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek. En ik denk dat dat ook dit jaar wel gaat gebeuren voor iemand anders. Voor Rose Grey namelijk. Zij staat vanmiddag om 4:15 in de X-Ray. En heel veel deskundigen, muziekdeskundigen, die zeggen ja, zij gaat het helemaal maken. Zij gaat de komende tijd, ga je haar heel vaak horen op de radio, in de streamingdiensten. Ja, en ik geloof dat eigenlijk wel. Dus wil je daarbij zijn? Nou ja, dan moet je natuurlijk wel een kaartje hebben. Maar als je een kaartje voor hebt en je gaat er naartoe, dan moet je zeker vanmiddag om 4:15 in de X-Ray zijn om dat dus mee te maken. Rose Grey heet ze. Een show om echt bij te zijn. En dan doet ze waarschijnlijk ook deze, waar ze dan misschien wel een hit mee gaat scoren. Club to Your Arms van Rose Grey.

0: gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Er hangt iets

Ja, ik dacht al, wat hangt hier nou in de lucht? Maar dat bleek dus de liefde te zijn. Nou ja, Corrie Konings die zingt erover. Er hangt iets in de lucht met Amore. Je kunt ook meespelen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou dan de vraag, wat is dat dan? Nou, de foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina. Als je de televisie even aanzet, dan staan ze nu ook voor. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Dan kun je de foto's ook zien. Het zijn twee foto's van de stoelendans op het water bij scoutingkamp Nawaka in Zeewolde. Dat was natuurlijk de afgelopen drie weken, volgens mij. Alweer twee weken terug. Nee, een week terug alweer. Ja, de tijd gaat snel. Nou ja, hoe werkt het natuurlijk bij de stoelendans? Als de muziek stopt, dan peddelen de scouts zo snel mogelijk naar een eiland. En het team zonder plek is, net als bij de normale stoelendans, uitgeschakeld. En als ik je dan meeneem naar deze twee foto's, dan zie je natuurlijk ook, je ziet drie teams, zie je dus op zo'n bord peddelen op weg naar zo'n plekje die ze moeten bewachtigen om om stoelendans te overleven. Dus je ziet mensen heel actief peddelen. Ik zie heel veel peddels überhaupt. Misschien zit het wel in de peddels. Misschien is een peddel weggehaald of omgedraaid of van kleur veranderd. Of misschien zit het wel in alle kleuren van de zwembroeken en de zwemkleding van de dames. Ja, waar zit het verschil of wat is er weggepikt? Zie jij het? Nou, dan ben je natuurlijk hartstikke goed bezig. Dan kun je misschien ook nog een prijsje winnen. Kan heel makkelijk, je moet alleen even je antwoord doorgeven. Dat kan op twee manieren. Omroepflevoland.nl/kiek, daar kun je je antwoord op doorgeven. Kan tot 11 uur of je belt tot 11 uur, kan dat naar 0320 28 50 50. En als je dan gebeld wordt na 11:30 in Herberg Flevoland en je mag aan het rad draaien, dan zitten daar hartstikke leuke prijzen op het rad. Dus, wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Toto met Rosanna.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
6: eSIM. TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis mee met Golden eSIM.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: 30 appartementen van een flat in Emmeloord zijn vannacht ontruimd na een uitslaande brand. Die begon in een van de woningen. Het appartement raakte zwaar beschadigd. Het vuur brak rond 1 uur uit in een wooncomplex aan de Emelwar aan de Revel, Emelwar aan de Revelzand. De bewoner was thuis, maar wist op tijd naar buiten te komen. Niemand raakte verder gewond. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Wel liepen naastgelegen woningen rook- en roetschade op. De politie heeft een man aangehouden. Het gaat vermoedelijk om de bewoner. De politie onderzoekt nog of er sprake is van brandstichting. Na bijna 16 jaar is de Dakota uit de musical Soldaat van Oranje teruggekeerd naar het Aviodroom in Lelystad. De show in Katwijk is gestopt en het decor is afgebroken. Het toestel is afgelopen nacht vervoerd en kwam rond 6 uur vanochtend aan bij het Luchtvaartmuseum. Het Aviodroom stelde het toestel in 2010 beschikbaar na een ongeluk met een andere Dakota op de A44. Oorspronkelijk was het uitlenen voor 2 jaar. Het werden er ruim 15. Ontwikkelaars van nieuwbouwplannen in Zeewolde die stroom nodig hebben, wordt gevraagd zich bij de gemeente te melden. Zeewolde wil deze plannen aan netbeheerder Liander voorleggen om te kijken wat er qua elektriciteit mogelijk is. Sinds 1 juli gelden er andere regels voor de verdeling van stroom. Naast bedrijven komen ook andere partijen op een wachtlijst te staan. Liander bepaalt wat er aan stroom geleverd kan worden en maatschappelijke projecten krijgen voorrang. Gemeenten kunnen nieuwbouwprojecten voor huizen en scholen vanaf 1 oktober indienen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat was bij het dorp Zandeweer, maar in de omgeving was het ook te voelen. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. De politie heeft vannacht een inval gedaan bij een woonwagenkamp in Waalre in Brabant. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen meerdere woonwagens binnen. Ook was er een politieteam dat wordt ingezet voor het opruimen van drugslab.
11: Goedemorgen. We beginnen de dag nog meest droog in Flevoland, maar al vrij snel krijgen we te maken met meerdere buien die vanuit het noordwesten worden aangevoerd. Kunnen best pittige exemplaren zijn, want de kans op een klap onweer en fikse regenval. Ook vanmiddag is dat nog het geval. Maar in de loop van de middag wordt het droger. Komt de zon er geregeld bij. En dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 19 of 20 graden op de meeste plaatsen. Staat de meest matig tot in de open gebieden een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook vanavond is het dan nog droog. Maar in de loop van de avond, vooral vannacht, stijgt de kans op een buitje weer. En dan gaat het afkoelen naar een graad of 13. Morgen volgt dan nog één wisselvallige dag. Met zeker in de ochtend meerdere buien die overtrekken. In de middag is het wat vaker droog. En dan wordt het een graad of 9.
9: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een flitser gemeld. Die staat op de A27. Almere Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 112,5. Zie jij nou flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. Zometeen gaan we weer terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 11 augustus 2007. 21 augustus.
12: Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
9: Maar dat doen we straks naar Jimmy Cliff.

0: René Vroeger en het goede doel met alles kan een mens gelukkig maken.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan weer terug in de tijd. We gaan terug naar 21 augustus 2007. En als we dan een blik werpen op de hitlijst van toen... dan vinden we bovenaan Mika met Relax, Take It Easy. Timbaland zien we ook voorbij komen. Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Stond ook in de hitlijst. Justin Timberlake natuurlijk ook. Dat was al een beetje zijn gloriedagen, denk ik wel, die Zero's. Kate Ryan met Voyage, Voyage. Wat zien we nog meer? John Legend met Stereo. Dries Roelvink met zijn gele, gele zwembroek. Ik kom er aan, Roet de Soleil. En welke we ook in de lijst vinden is Guus Meeuwis met Proosten. En dat nummer staat op het album Hemel nummer 7. En Guus Meeuwis legde toen de tijd in de wereld daardoor uit wat nou eigenlijk die naam van dat album betekent.
2: Oh, sowieso backte die eigenlijk wel lekker. En ja, dat is ook wel belangrijk met zo'n ding. Nee, en zo'n plaat is toch altijd wel een beetje de... Die liedjes schrijf je in een bepaalde periode. En ik vind die liedjes worden dan toch wel een soort afspiegeling van die periode. En ja, de conclusie was dat het eigenlijk gewoon best goed ging.
3: Dus echt de zevende hemel momenten hebben
2: we
3: heel veel gehad.
2: Ja, maar daar hebben we weer bewust voor zo'n plaatje van de huisnummer gekozen. Omdat dat niet altijd iets heel groots hoeft te zijn of zo.
0: Ja, je ziet dus ook op het albumcover inderdaad zo'n huisnummerplaatje met nummer 7. Nou ja, en Proosten is dus ook nummer 7 op het album.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 21 augustus 2007.

Andy Grammer en Max waren dat met Thing I Love. En dus daarvoor Guus Meeuwers met Proosten in de lijst van 21 augustus 2007. Zometeen nog de polderplaats. Deze week is die van Mathilde Bloem met Is bij jou het licht nog aan? Na Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown.

De Polderplaat van deze week. Mathilde Bloom met Is bij jou het licht nog aan. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland. Arno Plaquette neemt het zometeen over. Na Triggerfinger met I Follow Rivers.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen.
3: Aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad gewipt nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: ticketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM hou.

0: ticketje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Clemens Peters. Na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urik FM.
3: The air attack warning sounds like. This is the sound.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de teet op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
4: Ja, hallo jullie allemaal. Het is weer voorbij, die mooie zomer, zong Gerard Cox ooit. En dat geldt ook voor de zomer van 2026. Nou ja, hij is bijna voorbij, maar onze zomerstop is wel voorbij. We hebben een paar weken lekker vakantie houden. En nou, vandaag begint het weer en gaat ons programma weer van start. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 en elke zaterdag tussen 12 en 1:20. En ben we daar blij mee, Michelle?
5: Nou ja, ik in ieder geval wel.
4: Ja, we hebben er wel weer zin in, hè?
5: Ik heb er heel veel zin in.
4: Ja, we hebben vandaag 2 leuke jaren. Begint vandaag bij een jaar waarop het snikkiet was, al een week lang. Vandaag wordt het ongeveer 32 graden. We zetten de tv aan voor programma's zoals...
5: De zomer in het hoofd, watermerk over waar het mooiste zwemwater is... En een documentaire over de Britse komiek Ronnie Corbett.
4: In duurde eten was er een run op airco's. Het bedrijf Intercool adverteerde vuur op de krant met de belofte dat je er alleen een stopcontact voor nodig had. Dit is het Urkernijs en muziek van donderdag 21 augustus
3: 1975.

0: de jaren 70 was het decennium van de Eagles. 1975 dus ook. One of These Nights. Stingen we nummer 5 in de top 40. En dan moest het album Hotel California nog komen het jaar erop. We gaan naar het Nice van 1975 van augustus van dat jaar. Het Urk Land wist te melden dat afgelopen week 2 Urker kotters in Canada was aan de komen. Het was in de UK41 en de UK144. De reis was goed verlopen en nadat er olie was getankt op de Azoren, ging de reis rechtstreeks verder naar Canada. De bemanning had het prima, al dus het Urker Land, en het van de reizen genoten. De reizen had 14 dagen geduurd. De reden van deze oversteek was dat beide visbedrijven wouden onderzoeken of er kansen lagen voor urkenvissers in Canada. Met de toenemende problemen in Nederland, ongemaar veroorzaakt door aankomende quoteringsmaatregelen en hoge olieprijzen, was de reizen naar Canada een lonkend alternatief.
1: En ondertussen maakten de vrouwen en kinderen van de vissermannen zich klaar om ook de oversteek naar Canada te maken. Ze zouden met de vliegtuig voor 6 weken naar de overkant van de oceaan gaan. Het ging om een groep van maar dan 25 mensen die in grote staakcaravans ondergebracht worden. Een deel van die reizen worden betaald door de Nederlandse regering. Achteraf binnen de plannen voor een urkerenclave in Canada om verschillende redenen op niks uit te lopen.
0: Op de vuurpagina van het Urkerland van augustus 1975 sting een opvallend bericht van de politie. Het ging over de overlast van barretjes die ook in 1975 een probleem was. De groepscommandant van de Rijkspolitie erkende in het stok dat de politie op Urk tot dan toe eigenlijk te soepel was omgegaan met het probleem. Weliswaar worden barretjes regelmatig gecontroleerd, maar nog altijd was er volgens de Rijkscommandant nog altijd overlast van te harde muziek, te veel lari van de barbezoekers en het kapot gooien van flesjes op straat. De politie kon er nauw aan strenger te gaan controleren met mogelijk inbeslagname van de drankvuurrot en geluidsinstallaties als gevolg. En tot slot gaf hij nog een tip aan de ouders. Controleer eens of uw kinderen anderen niet tot last zijn, schreef hij in het Urkerland.
1: Dr. Rebel is nog altijd een bekende naam op Urk, vooral bij de wat oudere inwoners. De eusarts was op Urk van 1956 tot 1975. Bij zijn afscheid wordt hij door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van Urk. Bij zijn komst naar Urk had hij een dokterswoning in de Torenstraat, naast het gemeentehuis. Maar dat bleek al snel vuist te klein te wezen. Daarom liet Rebel een grote dokterswoning bouwen aan de Singel in wijk 8. Met daarbij een uitgebreide praktijk. Door gezondheidsproblemen moest hij in 1975 zijn praktijk neerleggen. Maar dat ging op Urk niet zomaar voorbij. Er kwam zelfs een speciaal comité om afscheid van dokter Rebel extra mooi te maken.
0: En dat is ook gelukt later in 1975. Dit was het eerste overzicht van het Nice van augustus 1975. Ze direct hebben nog veel meer, maar ook veel meer muziek vanzelf. Hier binnen de Bee Gees in Jive Talking.

0: Dat was If You Think You Know How To Love Me van Smokey. Die sting op nummer 16 in de top 40. En daarvoor hoorde je Jive Talkin' van de Bee Gees. En die sting op nummer 23. Ja, waar we hebben nog wat Urkenijs.
1: Ja, uit augustus 1975. Het was een bijzondere tijd voor het Urker onderwijs, want deze week worden de eerste polen sloegen voor de naaie Urker MAVO. Het gebouw kwam te staan aan de Waaiershoek en was ook nodig, want het gebouw aan de Almerelaan was vuus te klein geworden. Dat kwam door een flinke stijging van het aantal leerlingen op Urk van 125 in 1968 naar 350 in 1975. De naaie MAVO zou bestaan uit 15 lokalen, een aula, 2 sportscholen, een groot sportveld, inclusief basketbal en volleybalveld, en een kogelstootbaan, aldus het Urkeland. Van die lessen is later weinig maar vernomen. Het gebouw is ontworpen door architect Kees Groen en wordt waarschijnlijk in 1976 geopend.
0: Het was nog net vakantie en daarom ging het Urkeland nog eens even langs bij de camping. Die lag er volgens de redactie nog prima bij, want de camping die was voor de vakantie flink uitgebreid, met onder andere een nieuw toiletgebouw. De bezoekers waren goed te spreken over de diensten van de uitbater van de camping, die overigens niet bij naam worden genoemd. Het was volgens het Urkeland geen moeite te veel om zijn bezoekers tot het zin te maken. Trouw terzijde stond door zijn echtgenoten.
1: Even wat nice over de woningbouw van Ton. Patrimonium maakte bekend dat er in 1974 58 huurwoningen was in de bouw en 32 huizen in de premiebouwsector. Er kwamen ook nog 6 bejaardenwoningen bij. Het wachten was nog op 39 woningwetwoningen die tussen de Nink en de Grote Fok zouden komen. Maar omwonenden hadden daar bezwaar tegen in de dienst. Eigenlijk zouden het appartementen worden, maar de plannen worden verangerd. En ondanks die bezwaren worden de huizen een paar jaar later alsnog gebouwd. En ja, ze stonden nog steeds.
0: In een oproep van schilders en bouwvakkers, want
1: de bouwvak was inmiddels begonnen.
0: Ja, de bouwvak was inmiddels begonnen. En dus binnen er veel minder mensen beschikbaar als er wat misgaat. Bijvoorbeeld een bal door het raam. Die reparaties kunnen dan niet te doen worden, schreven de schilders in de krant. Dus dan moet je maar gewoon extra voorzichtig wezen.
1: Ja, dat is eigenlijk altijd een goede raad, of het nou 1975 is of 2026. Ze direct maar nieuws uit 1975, maar dan vooral nice van buiten Urk. Eerst muziek van de man die misschien wel de man van 1965 een neum kan worden. Want hij had in dat jaar heel veel succes. Hier is John Denver.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Ja, ik zei net, je kunt er niet om de muziek van John Denver in als je het over 1975 hebt. Maar dat geldt vanzelf ook voor ABBA. Want ze hadden in 1975 heel veel succes. Waaronder met dit nummer, SOS. Sting in de top 40 en wel op nummer 31. Ja, dat klinkt niet zo hoog, maar ze was al op de weg te rogen. Dus het had al in de top 10 stond. Het is tijd om te gaan kijken naar het nieuws van Buitenurk. Zoals ze dat altijd doen, rond dit tijdstip. En we hebben even de kranten in allerlei andere historische archieven dure zocht. En eigenlijk was er maar één ding wat er in augustus 1975 echt speelde. En dat was de warmte, of liever gezegd de hitte. Want het was heel erg heet. De zomer van 1975 kenmerkte zich door de langste hittegolf in de Nederlandse geschiedenis. Hij begon op 29 juli en zou pas 18 dagen op 15 augustus overlopen wezen. Maar op 21 augustus was het nog steeds heel warm, hoor. De warmste dag was van die hittegolf was 8 augustus in West met 33 graden. Toch was de zomer van 1975 niet de warmste zomer ooit. De gemiddelde temperatuur was 17 graden, waarmee de zomer slechts op de 42ste plek van alle zomers sinds 1900 stond.
1: Vind ik dan nog best opvallend eigenlijk. Als je een hittegolf hebt van 18 dagen en dat het gemiddeld toch nog 17 graden was.
0: Dan denk ik, ja, de gemiddelde temperatuur van dag en nacht, hè, waar een kanker op telt. Dan denk ik dat de maanden juni en juli misschien helemaal niet zo warm was.
1: Ja, dat denk ik dan inderdaad. Nou ja, dat warme weer leidde tot verschillende problemen. Zo was er een tekort aan genoeg water in sommige vijvers, waardoor vissen doodgingen en boeren mogen niet al te veel water gebruiken om luis en laan te besproeien. Opvallende problemen zag je op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, waar files stingen omdat het asfalt ging smulten. In de politie zag veel brommerrijders die geen helm op hadden omdat het vuist te warm was.
0: In 1975 zou Suriname onafhankelijk worden. Tot die tijd konden Surinamers die dat wouden zich vestigen in Nederland, maar door de grote animo daarvoor ontstingen de problemen. Sommige gemeenten weigerden nog langer Surinamers op te nemen omdat ze geen opvangplekken meer hadden. Zo had in het Drentse Norg 95% van de bevolking een aantekening in actie tegen de komst van 70 Surinamers ondertekend. Ook de burgemeester denkt dat. Hij zegt, in een gemeente van 6000 inwoners is 70 man gewoon te veel.
1: En meestal moeten we aan hem denken als het koud en midden in de winter is. Maar de zanger Bing Crosby, je weet hem wel, die van White Christmas, was in ons land voor een golftoernooi. Hij won niet, maar daar ging het niet om. Hè. Het publiek zat te wachten op aantekeningen en een versie dat hij zou zingen. Vanzelf geen White Christmas door de hitte, maar I think I'll sing a song for you. En dan was dit al het internationale nieuws. We gaan verder naar weer twee hele mooie platen.
0: Ja, ze draait ooit de allereerste

plaat van Bruce Springsteen in de top 40. Maar die was niet door Bruce Springsteen zongen, maar schreven. Wie hem wel zong, dat hoor je zo dadelijk. Eerst is hier Sugarloaf, een echte eendagsvlieg, een one-hit wonder. Een Amerikaanse discogroep. Don't call us, we'll call you. Sugarloaf met de zanger Jerry Corbetta.

0: Sandy was dat van Bruce Springsteen. Die had het geschreven en ook zelf gezongen. Maar dit was de versie van de Hollies. Sting in de top 40 van 21 augustus 1975. Sting op nummer 10. Was best wel een succes dus. En dat terwijl we van die Bruce Springsteen op dat moment nog nooit gehoord hadden. Maar dat deed hij later heel erg mooi in Holt. We gaan weer verder met het Nice van 21 augustus. Het Urke Nice van die datum. Als je dan zo die Urke landen van toen duurbladeren, dan zie je dat soms nightjes in de krant zich herhalen. In 1975 worden namelijk de heropening aangekondigd van de Hubo aan de Oosthaven. Klanten konden terecht voor alles op het doe-het-zelf gebied tot complete kuikens aan toe. Ja, in deze zomer hadden we hetzelfde bericht eigenlijk. De na-Hubo, maar dan op het oude industrieterrein, die ging ook op Night Urban, maar dan was het nou een schoonmaakactie naar een brand.
1: Daarnet voor de twee nummers, voor de twee platen, hadden we het internationale Nijs. En nou eigenlijk weer een klein beetje een internationaal Nijs, maar wel een connectie met Urk. Want de Nederlandse regering had 32 plekken aan de wiezen voor de mogelijke vestiging van een nieuwe elektriciteitscentraal in ons land. En Urk was een van die 32 plekken. Het zou ook een kerncentrale kunnen worden, maar daar was de regering nog niet over uit. Wel dachten ze dat er op Urk weinig bezwaren zouden wezen tegen onze centrale. Die zouden moeten komen aan de ene van de dikken bij Urk.
0: Ja, dan ben je wel benijd waarom ze dachten, en ze, ik ben dan de meester van ministerie, dat er op Urk weinig bezwaar tegen zou wezen. Maar goed. Het was druk op de haven en het was vakantieteer vanzelf. Dus was het druk op de haven en in het oude dorp, vol met toeristen. Dat was te zien op een foto in de krant van de Torenstraat, ter hoogte van het Urker Vispaleis, wat nou de Bolder is. Auto's konden amper manoeuvreren tussen de grote menigte toeristen die naar Urk was aan de komen. En de haven lag vol met plezierjachten. De politie ging ervan uit dat er dit jaar maar toeristen zouden komen dan in 1974. Vooral dankzij het mooie weer vanzelf.
1: En een opvallend berichtje in de krant. De redactie van het Urker Volksleven ging op studiereis naar Engeland. Dat dingen ze niet met het vliegtuig, maar met de fiets. Deze week was een Piet Loosman, Klaas Kofferman, Gerrit Pasterkamp, Albert Brouwer en Klaas Johannes Romkes uitgezwaaid bij de prins Klaus die lui in Keuzen zou brengen. Vandaar gingen ze naar Amsterdam om daar met de boot naar Engeland te varen. De lui zijn verslag zou na de vakantie in het Turkenland verschijnen.

0: je hoorde hem echt tot de laatste seconde. Roll Over Lay Down van Status Quo. Ja, er sting van alles in de top 40 van 21 augustus 1975. Van de zangeres onder naam, met het was aan de Costa del Sol, tot aan dit, Roll Over Lay Down. Sting in de top 10, nummer 4 in de top 40. We gaan eens kijken naar wat er gebeurde op het sportgebied. Want er was vanzelf ook sport in de zomer van 1975, maar misschien niet zo veel als in laat ik zeggen, het sportseizoen, het winterseizoen. Placella.
1: Nee, er was, het was wel lastig om wat sportnijs bij elkaar te sprokkelen. Maar het is gelukt, gelukkig. Een dringende oproep van de basketbalvereniging. Want in de krant sting dat spelers voor het lest de luizen pasfoto's in konden leveren. En als het niet gebeurde, dan kon je het volgende seizoen ook niet meespelen. Een flink dreigement dus. De pasfoto's kon je inleveren bij Kobe van Urk in de Amrobank. En de sportwereld op Urk, ja, die kwamen weer langzamer aan terug. Hè, en zo dus ook de skietvereniging, het vizier namelijk. Want in de rubriek Sport in het Kort van het Urkenland worden er gemeld dat ze er weer binnen en dat de komende tijd heel wat leuke dingen op het programma stond. Wat er precies op dat programma sting, dat bleef nog een verrassing en nog wel een beetje onduidelijk.
0: Dat was een sportnijs.
1: Dat was het sportnijs.
0: Oké. Nou, ik zei net al, allerlei soorten muziek in de top 40 van 1975. Zo ook muziek die echte klassieker zou worden ben. Dit is toch een heel mooi voorbeeld van 10cc, I'm Not In Love. Ze zingen nummer 39.

10cc, een van de meest originele groepen van de jaren 70. Elke plaat die ze maakten, die klonk wel weer anders dan degene daarvoor. I'm Not In Love was daar een heel mooi voorbeeld van. De band nam het op in de zomer van 1975 in de studio. En je hoorde dat koor achter je, of achter de zanger. En dan denk je, dat is een heel groot koor. Maar het was maar 4 stemmen. En die hadden ze keer op keer op keer gekopieerd, zeg maar, en over kangeren in de plakt. En dat was het bijzondere effect ervan. En de vrouw die je hoorde, weet je wel, die dan een beetje aan fluisteren zit, dat was geen geschoolde zangeres, maar was de telefoniste van de platenstudio, was aan het opnemen waar ze. En die moest even wat in de microfoon fluisteren. Big boys don't cry. Dus grote jongens die huilen niet. I'm Not In Love. Sting op nummer 39 in de top 40 van 21 augustus 1975. Het is tijd voor de nummer 1. En dat was een bijzondere nummer 1. Van Kamal en The Elephant Song. Het was voor het Wereld Natuur Fonds. En dat sting op nummer 1 in 1975. Ja.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Ja, daar binnen we weer met het tweede uur van Ommekieken hier op Urk FM. We gaan vandaag naar een iets recenter jaar dan 1975, van deze eeuw zelfs. In tegenstelling tot 1975, 21 augustus. Stelde het zomerweer bitter weinig vuur, namelijk onweersbuien, veel wind en het was niet warmer dan 20 graden.
5: Op televisie keken we naar toe, was het geluk heel gewoon. Het mes op tafel en sterren op het doek. En we zelf ook naar de Olympische Spelen, want die stingen in Beijing op het punt van beginnen.
4: Nou ja, dan weet je vanzelf eigenlijk al wel waar het over welk jaar het gaat. Maar in de bioscoop in Emmeloord draaiden Mamma Mia, Snuf de Hond en Brief voor de Koning. Dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van donderdag 21 augustus.
3: 2020.

0: Ja, Andrea Chilmi, of Gabriela Chilmi, zoiets. En Sweet About Me. Het was in 2008 een groot succes in de top 40. Want het sting op nummer 7. Maar daarna hebben we eigenlijk helemaal niks meer van deze Gabriela gehoord. En dat is wel zonde, want dit was veelbelovend. Nou, je hoorde het in Ommekieken op RKFM op dit moment. Het kan vrijdagavond wezen dat je dit hoort. Of misschien wel zaterdagmiddag bij de herhaling tussen 12 en 2. Ommekieken dus elke week gaan we terug in de tijd op zoek naar nice vanuit het Urkeland en muziek van een bepaalde dag. En vandaag is die dag 21 augustus 2008. Dat is toch ook alweer 18 jaar geleden. Je denkt het is nog maar kort geleden, maar het is toch al 18 jaar. En dan maak je ook wel aan het nice dat we bangelen. Wij zijn weer in het archief van het Urkeland duikt. En dan kwamen we een aantal berichten toe over die dag. Bijvoorbeeld over protest vanuit de bevolking tegen het bestemmingsplan Havencentrum. Met dat plan zou er op de haven een gebouw van 18 meter hoog en een uitkiektoren van wel 30 meter mogelijk worden. Jan Bos uit wijk 5 had een ingezonden brief gestuurd naar het Urkeland en die had veel reacties opgeroepen. Zo'n 20 Urkers hadden een bezwaar bij de gemeente in de dienst. En hoewel de gemeenteraad pas in 2009 over deze plannen zou praten, is er van die bebouwing en van die uitkiektoren uiteindelijk niks terecht te komen.
1: Ik ben toch wel benijd hoe dat allemaal eruit zou zien en zo, als het er wel was gekomen.
0: Ik denk dat een groot deel van de openheid van de haven, dat die dan weg zou wezen. Want ja, jij hebt dan een groter gebouw. Dus misschien is het wel goed dat het er nooit gekomen is.
1: De zomer, die moest nog echt even op gang komen. Het was nog niet erg warm geweest en dat had gevolgen voor het aantal plezierbootjes dat naar de Kraven gekomen was, tot nu toe. Volgens de havenmeester Jan van den Berg was het nog maar de helft van vorig jaar. Angeren was een wat positiever. Klaas Kofferman van de camping was al tevreden met 80% bezetting. Vooral van Urkers en Deusers. Het museum had niet zo'n last van slecht weer en daar liep het dan ook lekker duur.
0: De brandweer wordt meestal ingeschakeld bij brand of andere ernstige gebeurtenissen. Maar soms gaat het ook om wat andere dingen. Zo hoorde een bewoner van de Richel iets piepen in zijn afzuigkappen. Hij dacht dat het om een dier zou kunnen gaan en dus worden de brandweer erbij gehaald. De afzuigkappen worden losgeschroefd en daar kwam een mosket te vuurschijn. Trots stingen de reddende brandweerlieden ermee in de krant.
1: De Zeewijk was bijna volgebouwd en de gemeente maakte bekend dat er nog 15 huizen gebouwd zouden worden aan het vooronder in de Bolder. Maar dat de week dan vol was, de huizen zouden in september in de verkoop komen en opgeleverd worden in 2009. Inmiddels waren de voorbereidingen voor de volgende uitbreiding van Urk.
0: Ja, die was een al bezig, hè? Muziek 2008, daarnet hadden we Gabriela Chilmi. Dit is een andere zangeres die in datzelfde jaar duurbrak. Amy McDonald en This Is The

0: Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Een bijzonder duet tussen de grote Lionel Richie en de Nederlandse Treintje Oosterhuis. De aanleiding daarvan was Sinfonica en Rosso. Een concert dat Lionel Richie in Nederland doornaadde. Volgens mij in het Gelredome in Arnhem. Met een groot orkest in. Alles in het teken van de kleur rood. Marco Borsato heeft dat ook als het doen. En ter gelegenheid van dat concert nam hij dit duet op met Treintje Oosterhuis. En het sting in de top 40 in augustus 2008. We gaan weer eens kijken naar Nice van die dag. Nice op Urk. En dat begint met een nightje over een Urkerband.
1: Ja, Wall Noise heette die band. En dat was dus een Urker rockband die in de jaren 0 een tijdje net bestond. En ze was een ambitieus, want in 2008 dingen ze mee aan de Grote Prijs van Nederland. Een belangrijke muziekwedstrijd. En in Amsterdam hadden ze in Pakhuis Wilhelmina een showcase voor de jury van de Grote Prijs. Samen met nog 5 andere bands, een daarvan zou naar de halve finale gaan. Maar wie dat was, wordt pas later bepaald.
0: Urkers zitten steeds langer in de schoolbanken, zo bleek uit een onderzoek van de provincie. Het aantal Urkers dat een MAVO, HAVO of VWO-diploma haalde was in 2007 42% tegen 31% in 2000. Het aantal Urkers dat na de middelbare school duur ging laren op HBO of universiteit was ook toegenomen, maar was met 15% nog altijd lager vergeleken met de rest van Nederland.
1: Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek ging bouwen in Emmeloord. Langs de Urkerweg zou een zorgcentrum gebouwd worden met polyklinieken, dagverpleging, een spoedpost en een laboratorium. Er komen geen operatiezalen. Het zorgcentrum is bedoeld voor inwoners van Urk en de Noordoostpolder. Volgens het Antonius binnen de reacties van het Urk erg positief, ook van de Urker eusartsen.
0: De bedrijven Neerlandia in Noordzee-Urk en als eerste op Urk het MSC-label kregen. Dat label, dat staat voor Marine Stewardship Council, geeft aan dat ze zeeproducten vangen of bewerken met technieken die het milieu, zeesoorten en biodiversiteit beschermen. Het MSC-label wordt steeds belangrijker, zegt de Albert Ronkers van Neerlandia in het Urkeland. De consument wil volgens hem maar zekerheid over de afkomst van vis. En met dit label kan Neerlandia en ook het andere bedrijf Noordzee Urk die zekerheid geven. Dat was dit blokje voor dit moment van Nice uit Urk 2008. Is het direct het belangrijkste Nice van buiten Urk. Het internationale Nice dus van 2008.

0: Ja, Jeroen van der Boom was dat met een plot van hem dat niet zo heel erg goed is bleven hangen, denk ik, in hoe ze schuren. Maar hij sting wel in de top 40 in die week, namelijk op nummer 39. Dat is ook zo'n grote hit, was het ook weer niet. Het is over. En daarvoor hoor je Kid Rock met All Summer Long. Die ding het dan wel goed, want die sting op nummer 4. Het is tijd om weer eens buiten de Urke grenzen te bekijken. Wat was er in het NICE, nationaal en internationaal, in 2008 op 21 augustus? Klaasjelle, wat heb je als eerste vond?
1: Ja, nou ja, wat er op dat moment vanzelf speelde, waren de Olympische Spelen in China, in Beijing. En die stingen dus op het punt van... Die begon dus. De Spelen waren niet onomstreden en dat kwam door de mensenrechten in China. Een paar partijen in de Tweede Kamer wouden om die reden niet dat premier Balkenende naar de openingsceremonie zou gaan. Maar hij ging toch. De Olympische Spelen begonnen voor Nederland met een voetbalwedstrijd tegen Nigeria. En dat wordt 0-0. En later won Argentinië die gouden medaille met Lionel Messi.
0: Een hele jonge Lionel Messi was eigenlijk.
1: Een jonge Lionel Messi, ja.
0: Een vertrouwd plaatje in de zomer, ook in 2008. Een brandend bos in Zuid-Europa, waar onder de Nectaris natuurgebied in vlammen opgingen. Dit keer was het in Noord-Spanje, in de regio Aragon. Zo'n 200 hectare ging verloren. De oorzaak was een auto-ongeluk, waarbij een auto in brand vlogen was. En die brand die sloeg over op het bos.
1: De ChristenUnie die komt deze zomer in het verweer tegen alcoholgebruik van jongeren. Dus gewoon ze langst campings waar veel jongeren komen om te kijken hoe ze met alcohol omgaan. Een camping in het Friese Bakkum kreeg een pluim. Er worden aan streng beleid gevoerd. Maar ja, als zo'n politicus aan je vraagt of je drinken in je vakantie, zeg je vanzelf van niet. Maar als ze van de camping af binnen, wordt het toch wel eentje en neumen. Stiekem.
0: Misschien nog wel Madenine. Wie
1: dat
0: weet.
1: Zou heel goed kunnen.
0: Ja, dat was een overzicht van het NICE van Beutenurk van 21 augustus 2008. Terug naar de muziek van die dag, bijvoorbeeld Coldplay.

0: Kiss the Girl van Katy Perry uit 2008. Sting in de top 40. En dat was de eerste keer dat ze in de top 40 sting, Katy. Alweer een vrouw die in 2008 de deur brak. Ik had het er net al over met Amy McDonald en Gabriella Chilmi. Adele debuteerde ook in 2008. En ze direct horen we weer een zangeres die ook in dat jaar met heel veel succes haar eerste successen hadden, namelijk Duffy. Maar goed, dit was dus Katy Perry en I Kissed a Girl. Die Sting, nog even kijken welke plekken, die Sting in de top 40 op nummer 5. Nou, dat geeft toch wel aan dat ze veel succes hadden. Clachelle, we gaan weer verder met het nice.
1: Ja, de 16-jarige Annemijn Ras sting in het Urkeland omdat ze erg goed kon tekenen en schilderen. Dat bleek ook wel, want de krant had er een grappige tekening bij gezet van een Urkerstelletje. Annemijn ding het al sinds de kleuterschool en wil het graag nog heel lang volhouden. De kunstacademie vindt ze wat te horen gegrepen, maar ze denkt dat ze de tekenkunsten ook goed kan laten zien als juffrouw. En als het goed is, is ze ook daadwerkelijk juffrouw geworden. Dus ja, dat is mooi.
0: We hebben dat uitgezocht en volgens ons geeft ze op Urk op een basisschool les. Tijd voor een onderzoek. In 2008 waren er niet veel Urkers die buiten Urk werkten. De meesten wou gewoon op Urk blijven werken, zo bleek uit een onderzoek van de provincie. 60% van de Urkers werkt op Urk, terwijl in Flevoland slechts 40% van de mensen in zijn eigen woonplaats werkt. Wat wel opvalt is dat het aantal mensen dat van buiten Urk naar Urk toekomt om te werken, dat neemt flink toe. Van 450 een paar jaar geleden naar 650 nou. Je kunt dat ook anno 2026 wel zien. Aan de Domineesweg, 's ochtends, om een uur of 7:00.
1: Luister kwam met een nice idee. De titel was aanwinnig en bevatte weer alleen maar versies in de eigen Urkertaal. Zanger Fokke Hoekstra was erg tevreden over de nice idee, waar veel belangstelling voor is. Zo zal Oud-Urk een actie organiseren waarbij je de cd gratis kunnen krijgen. Ze direct hoor je een nummer van die cd.
0: Ja. De 12-jarige Lisa Korf die ging met haar familie naar Zwolle naar de première van de film De Brief van de Koning. De titelsong daarvan wordt gezongen door Jan Smit. En die was, samen met alle acteurs uit de film, bij die première. En Lisa bedacht zich geen moment of hij even een stukje voor haar wou zingen, vroeg ze. Spontaan zong hij een paar riegels uit de titelsong, die heet Stilte in de Storm. Uiteraard ging ze ook met z'n allen op de foto voor het Urkeland. En als je je nou niet meer kunt herinneren hoe die titelsong ook weer ging. Hier is hij, want hij sting op nummer 3 in de top 40. Stilte in de storm.

0: Duffy en Warwick Avenue. Dit was van haar debuutalbum Rock Ferry uit 2008. Het was een groot succes, het album. Daarna kwam nog een album en toen verdween ze eigenlijk helemaal. We hoorden jarenlang niks van haar. Tot een paar weken geleden, toen ze plotseling weer ergens in Londen een klein optreden gaf voor een paar fans. Maar die paar die erbij was niet helemaal wild ervan. En hopelijk is dat een naaie start voor de carrière. Duffy dus. Omkijken van RKFM. We zitten op de dag 21 augustus 2008. Er is gewoon nice, er is Urken nice en er is vanzelf ook sport nice. En Clichelle, Jen, dat weer opgezocht.
1: Ja, zeker. Het wordt weer steeds makkelijker om een sport nice op te zoeken, gelukkig. En al geluk best een speciaal / opvallend nijtje, want RK1 speelde een oefenwedstrijd tegen AZ. Daarvan was een meld in het RK-land dat de kaartverkoop was gestart. Voor die wedstrijd waren er verschillende kaarten beschikbaar. Een kaartje voor stoomplekken, een zitplekken of zelfs een VIP-plekken, waar je voor de wedstrijd ook nog eens een buffet kreeg. En dat kostte dan €75. En ik denk dat niet totaal niet waard was, want de ploeg van Louis van Gaal won uiteindelijk met 12-0.
0: Ja, maar dat kan wel wezen, maar dat buffet kan misschien wel heel erg lekker geweest zijn. En erkennende was dat buffet ook heel erg lekker. Dus dan is die €75 het wel waard.
1: Ja, maar dan kreeg je er nou niet echt een wedstrijd bij. Als Urk-fan moet je dan denken van nou.
0: Ja, oké. Maar goed, een buffet is een buffet.
1: Na die wedstrijd toen interviewde Omroep Flevoland Louis van Gaal ook nog. En daarbij ook de vraag wat hij vond van de aanvoerder van Urk. En die zei dat hij helemaal niet opviel. Daar antwoordde de aanvoerder van SVU op dat Louis van Gaal het ook wel eens mis kan hebben. Dus dat was wel erg grappig.
0: Zo is dat.
1: Naar het Vitesse-toernooi in Arnhem, want de G-voetballers van de SVU hadden daar een prachtige dag beleefd. Bij dat toernooi kreeg elk team 2 spelers van Vitesse in de ploeg. Maar daar waren de Urkers niet al te blij mee, want, citaat, die vreemden lopen alsmaar in de weg. Gelukkig konden ze het wel met de kanger venen en werden ze, heel knap, na strafschoppen, dordes en mochten ze met een mooie bronzen medaille terugen naar de bult.
0: Kijk eens aan. Sportnice van 21 augustus 2008. We hadden het jullie beloofd. De nieuwe CD van Leuster kwam uit. Aanwinnig, zo heette die. En we zouden er nog een nummer van draaien. Ja, dan is dit misschien wel de beste. Het lessennummer van de CD. Hier is In de Peek van Leuster op RKFM.

Luister. En in de peak van de CD aanwinnig die die week uitkwam in augustus 2018. Tijd voor de nummer 1 hit van die week. En het was een bijzondere, want hij was van...

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurlijk...

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Bewoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen.